Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op een golfbaan van Donald Trump in Los Angeles is een gewapende man opgepakt. Hij gedroeg zich verdacht en maakte foto's en video's van beveiligingssystemen. De man werd afgelopen zondag al opgepakt. Vanavond brengt president Trump een bezoek aan de golfbaan. Het hiphopkanaal 101 Bars van de NPO op YouTube ligt onder vuur omdat het oproept tot geweld, meldt de Telegraaf. Zo is er een filmpje te zien van een rapper verkleed als politieagent met een bivakmuts die zegt alleen op wapens te vertrouwen. De politie wil dat filmpje offline. Het kanaal heeft ruim 1 miljoen abonnees. Steeds meer bedrijven testen hun digitale veiligheid door vrijwillig cyberaanvallen op hun systemen uit te laten voeren, meldt het FD. De aanvallers gaan op dezelfde manier te werk als echte cybercriminelen. Op deze manier hopen ze zwaktes in het systeem te vinden. De meeste werknemers weten niet dat er een cyberaanval wordt uitgevoerd. En Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg. Later vandaag in Marokko, melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijd onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het Zeeuwse plaatsje Sluis woedt een uitslaande brand in een leegstaand gebouw. De brand zorgt voor vliegvuur, waarbij vonken en brandende deeltjes door de lucht vliegen. De brandweer heeft daar een speciale ploeg op gezet, zodat er geen natuur in brand kan vliegen. Nederlanders zijn langer onderweg van en naar hun werk dan andere Europeanen, meldt de Telegraaf. Gemiddeld bijna een uur per dag. 1 op de 3 is zelfs langer dan een uur en een kwartier kwijt aan reizen. Alleen Belgen hebben nog langere reistijd. Slovenen wonen dichtst bij hun werk, zij voorheen ze maar 33 minuten per dag. Flitspalen in Frankrijk worden regelmatig vernield. In 10 jaar tijd zijn bijna 50.000 palen ondergespoten met verf, kapotgeslagen of in brand gestoken, blijkt uit cijfers die het AD heeft opgevraagd. Een woordvoerder van de Franse ANWB zegt dat Fransen het gevoel hebben dat ze worden gebruikt als melkkoe. En NEC heeft nog alle kans om door te gaan naar de play-offs van de Champions League. In Griekenland speelden ze met 0-0 gelijk tegen Olympiakos, terwijl NEC een groot deel van de wedstrijd de sterkste was. Volgende week is in Nijmegen de return. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En dit was het nieuws op Slam.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Nog nooit zijn er zoveel meldingen bij de politie binnengekomen over nepagenten als in de eerste helft van dit jaar, meer dan 7000. Nepagenten gebruiken regelmatig babbeltrucs om geld, sieraden of bankpassen te stelen. De politie begint deze week met een waarschuwingscampagne. Als er nog meer natuurbranden op hetzelfde moment uitbreken, kunnen de veiligheidsregio's dat mogelijk niet meer aan, meldt de NOS. Volgens de overkoepelende Veiligheidsraad zijn er niet genoeg brandweermensen voor die speciaal opgeleid moeten zijn. En ook zijn er te weinig speciale brandweerauto's en andere spullen. Steeds meer mensen die hun huis willen verduurzamen krijgen te maken met misleiding, ziet vereniging Eigen Huis. Daarom openen zij een speciaal meldpunt. Huiseigenaren krijgen te maken met onduidelijke offertes, hoge aanbetalingen of worden onder druk gezet om snel te tekenen. Laat je niet opjagen, adviseert de club. En er zijn steeds meer fastfoodzaken in Nederland. In 20 jaar tijd is dat aantal zelfs verdubbeld naar bijna 20.000, heeft het CBS uitgerekend. Fastfoodzaken, waar ook broodjeszaken en ijssalons onder vallen, zijn steeds populairder omdat we steeds vaker buiten de deur eten. Vermoedelijk omdat we meer te besteden hebben. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het blussen van de bosbrand in Limburg gaat zoals gehoopt, zegt de veiligheidsregio. De brand is binnen de aangelegde stoplijnen gebleven. Toch is de brand nog niet onder controle. Gisteravond werd duidelijk dat er alleen vanaf de paden geblust mag worden, omdat er mogelijk nog bommen uit de Tweede Wereldoorlog in het bos liggen. Nederlanders zijn langer onderweg naar hun werk dan andere Europeanen. Bijna een uur per dag, meldt de Telegraaf. Het Europese gemiddelde ligt op 50 minuten. Alleen de Belgen zijn nog langer aan het forensen. Slovenen hebben de minste reistijd van Europa, gemiddeld slechts 33 minuten. Nog nooit zijn er zoveel meldingen bij de politie binnengekomen over nepagenten als in de eerste helft van dit jaar. Meer dan 7000. Nepagenten gebruiken regelmatig babbeltrucs om geld, sieraden of bankpassen te stelen. De politie begint deze week met een waarschuwingscampagne. Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg. Later vandaag in Marokko. En dat melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijdje onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. En nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En dat was het nieuws op Slag.
2: Dankjewel Frans. Een hele goede morgen. De wegen af met Flitsmarks. En wat één flitser. Geen vertragingen, één flitser op de A9. Ook maar richting Haarlem bij Heemskerk. Vind je een flitser bij hectometerpaal 56.6.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: of doneer.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
4: Slam. Marijn Oosterveen. 1 minuut over 6, een hele goede morgen.

0: Oosterveen. Slam.
1: Bij Slam, het is 7 minuten over 6. Woensdagochtend, 5 augustus. Een hele goede morgen. Het is de Feel Good ochtendshow met alleen maar Feel Good nieuws. Ja, deze ochtend toch weer, jongens. Ik woon in een groot appartementencomplex. En een van mijn buren appte een aantal dagen geleden dat hij zijn kat kwijt was. Met een foto erbij. Die kat was weggelopen van huis. En het is natuurlijk enorm verdrietig om je kat kwijt te raken. Ja, vervelend. Totdat ik gisteren... vanochtend... Vanochtend, voordat ik naar werk wou gaan, beneden in de hal stond van ons appartementencomplex. En in de hoek van de hal ineens een kat zat. Ik zat niet te miauwen overigens, zat ontzettend hard te blazen naar me toen ik naar hem keek. Was niet helemaal gediend van het feit dat ik hem zag, denk ik. Hij was zich echt aan het verstoppen. Nou, dat was dus die kat van de buurman. Nou, het was 4:15, dus ik probeer hem te bellen. Hij heeft uiteraard zijn telefoon niet opgenomen, want ieder normaal wil denk ik, het mens heeft zijn telefoon op stil om 4:15 's ochtends. Toen heb ik een kwartier lang in de hal gestaan, een beetje geprobeerd zijn vertrouwen te winnen. Ik heb achtervolgd, we zijn 2 verdiepingen helemaal langsgelopen, totdat die kat het op een gegeven moment opgaf. Toen kon ik hem, terwijl hij naar me aan het blazen was, oppakken. Ik dacht, weet je, whatever, we gaan het gewoon proberen. Nou, dat is gelukt. Dus ik die kat opgepakt en toen heb ik hem bij het juiste huisnummer. Ja, ik denk, ik moet toch aanbellen of zo, maar die mensen hadden gelukkig hun raam openstaan. En toen heb ik hem door het raam geduwd, die kat. En toen heb ik het raam dicht gedaan. En ik hoop dat ik hem bij het juiste huisnummer door het raam heb gedaan, maar ik heb zojuist bevestiging gekregen dat de kat inderdaad veilig binnen is. Ja. Dus ik heb deze ochtend een kat herenigd met zijn baasje nadat hij 48 uur vermist was. Ja, dit soort dingen hoor je alleen maar beslepen. Het is die Feel Good ochtendshow. En een hele goede morgen. De dag begint op veel plekken bewolkt. Later breekt de zon door. Het wordt vandaag 23 tot 27 graden.
0: Dit

0: Cascada, Every Time We Touch bij Slam. Even kijken of de speakers van Thyssen doen.
1: Rijnmaatje, goedemorgen!
0: Nou, die doen het wel. Ja, dat klinkt goed in die vrachtwagens, hè? Cascada, Every Time We Touch. Zo'n house in de pauzetoppen. Oh, dat komt er vandaag ook weer aan tussen 12 en 2. Dat wordt een heerlijke editie. Bij zijn is meemaken straks in House in de Pauze. En ik voorzie deze ochtend wederom. Ja, dat is natuurlijk al weken zo vanwege die zomervakantie. Ik voorzie geen ochtendspits. En ook geen middagspits. Dus als je vandaag met de auto ergens naartoe moet. Het is een mooie dag om in de auto te stappen. Het is sowieso een mooie dag. Het wordt geen 30 graden meer. Ik heb deze ochtend al een kat gered. Herenigd met zijn baasje dat hij 48 uur vermist was. Het belooft echt een mooie dag te worden. Ik voel het aan alles. Hey, ik vind dit soort nieuws altijd mooi. Dit staat deze ochtend in de Telegraaf. Maar dit is een wereld die voor ons normale burgers zo geheim blijft. Het is zo ongrijpbaar. We hebben geen idee wat er allemaal gebeurt bij de AIVD. De Nederlandse Geheime Dienst. En daarom is het goed om te lezen dat uit onderzoek van het Franse weekblad L'Express blijkt dat de AIVD en de MIVD, dat zijn onze geheime diensten, behoren tot de top van Europa en dat ze excellent werken. Voor het onderzoek wat deze Franse magazine heeft gedaan, hebben zij 60 voormalige topmensen uit de inlichtingenwereld om hun mening gevraagd. En alleen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zouden hoger scoren. Dit is natuurlijk logisch, want het zijn grotere landen, die hebben meer budget. Maar met de middelen die onze AIVD en MIVD heeft, schijnen ze dus heel erg actief te zijn. En Nederland krijgt heel veel lof vanwege succesvolle operaties. Zo zouden onze experts ontzettend goed zijn in cyberaanvallen. Daar zouden wij heel veel mee kunnen. Ik zie dingen over Russische hackersgroepen die wij hebben weten te ontmaskeren. Wij zouden hebben ingebroken in het Iraanse kernprogramma. Een Stuxnet cyberaanval waar we allemaal heel veel lof voor krijgen. En de Nederlandse geheime dienst heeft de Oekraïense inlichtingofficieren getraind nog voor de Russische inval. Een voormalige medewerker van de Israëlische Mossad wist wist de AIVD in 2013 een geheime operatie van hun te ontdekken en verstoren. En dat leverde wereldwijd heel veel respect voor de AIVD op, want dat was eigenlijk nog niemand tot dusver gelukt. Maar de AIVD dus wel. De Nederlandse geheime dienst. Ik vind het zo grappig als je gaat zoeken op de website van de AIVD. Dan kom je op een gegeven moment een pagina tegen waar ze uitleg geven over spionnen. En naar eigen zeggen heeft de AIVD geen spionnen. Dat is echt waar. Als je naar hun website gaat, dan staat er letterlijk: laten we maar met de deur in huis vallen. De functie van spion bestaat niet bij de AIVD. Die hebben wij niet. Ja, moet je dat dan vertrouwen? Want dat is de ironie. Dat is precies wat de geheime dienst zou zeggen, die spion in dienst heeft. Nee hoor, wij hebben geen spion in dienst. Maar die functie bestaat helaas niet. Althans, naar hun zeggen en in Nederland niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat Nederland wel degelijk spionnen van heeft. Of spionnen heeft. Een maatje van mij is er ook zo overtuigd van. Die wil graag spion worden bij de AIVD. Maar het is natuurlijk heel moeilijk om daartussen te komen bij de AIVD. Dus daarom is hij maar vast op Schiphol gaan werken. Beneden, bij de bagageband. Daar kan hij alvast wennen aan onderkofferwerk.

0: Alessio Nate Smith. I like it bij Slam in de vroege morgen. We hebben allemaal die ene collega die ontzettend stinkt. Die niet weet hoe een wasmachine werkt of er waarschijnlijk geen heeft of hem gewoon nooit gebruikt. Zometeen goed nieuws, want er is een nieuwe uitvinding gedaan. Ja, dit is echt, dit is super. En dit gaat die ene collega die altijd stinkt enorm helpen. En het is geen deodorant. Het is echt nieuw. Wat het is, je hoort het zometeen. Ook Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. Komt eraan.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Fedde LeGrand, Oliver Heldens, Mau P en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering. Aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
10: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
12: Final sale bij Leenbakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Ah, oh, nee hè.
17: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
16: Ja, weer eens.
17: Nou, proef jij even.
16: Oh ja?
17: Ik heb net koffie gezet.
16: Lekker.
17: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
18: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
19: Goedemorgen, Slam. Het is bijna 6:30. Het weerbericht krijg je van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is vandaag 23 tot 28 graden. Het is een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het zuidoosten is later vandaag kans op een bui. Laten we het hopen. Dan de wegen af met Flitsmeister. Geen vertragingen, wel 4 controles gemeld op snelheid. Eentje op de A9, ook maar richting Haarlem bij Heemskerk, 56,6. A27 Almere richting Hilversum bij Almere, 112,4. En Hilversum richting Almere, dat is de andere kant op. Bij Almere een flitser bij 115,2. A28, laatst op dit moment, Hogeveen richting Assen bij Spier. Een flitser bij hectometerpaal, 153,6. Dan tijd voor het laatste nieuws. Aangeschoven is Frans van der Beek. Frans, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
19: Hey.
20: Het bestrijden van de bosbrand bij het Limburgse Venraai ging vannacht naar wens, zegt de veiligheidsregio. Die heeft er grip op, maar houdt wel rekening met onzekere factoren als hitte of een plotseling draaiende wind. Nog nooit kwamen er zoveel meldingen over nepagenten. In het eerste halfjaar waren het er dik 7000. Nepagenten bellen bij iemand aan en proberen met babbeltrucs geld of bankpassen mee te krijgen. FIFA-baas Gianni Infantino houdt vandaag in Marokko crisisoverleg met de top van de voetbalbond, zeggen Britse media. Waar ze over praten is niet bekend, maar Infantino's plan om het WK commerciëler te maken viel slecht. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
19: Dankjewel Frans en tot zometeen.

The Chainsmokers, Healthy Closer bij Slam. Het is bijna 8 minuten over 6:30. Een hele goede morgen deze woensdagochtend, 8 augustus. Ik heb fantastisch nieuws. We hebben allemaal die ene collega om ons heen lopen, of je nou op kantoor zit of in de bouw werkt. We hebben allemaal die ene collega om ons heen lopen die ontzettend stinkt. En het kwam de afgelopen dagen dan goed tot uiting, want dan was het 30 plus graden en dan ruik je dat gewoon. Ja, wij hebben ook die ene collega. De oplossing is nu daar. Een Amerikaans bedrijf heeft een t-shirt ontwikkeld dat volgens de makers een maand lang fris en geurvrij blijft, zonder dat je het hoeft te wassen. Het echt een unieke uitvinding. Die mensen mogen wat mij betreft de Nobelprijs krijgen. Het t-shirt, de Herc shirt versie 5.0... bevat speciale materialen, koper, zilver, vulkanisch gesteente die bacteriën en nare geurtjes zouden moeten tegengaan. De bacteriën op je huid zijn namelijk de boosdoener, want zweet zelf ruikt nauwelijks, maar bacteriën die het afbreken veroorzaken de welbekende zweetlucht. Door die bacteriën te bestrijden blijft het shirt dus langer fris. Er zijn verschillende versies. Een shirt dat 3 dagen meegaat, eentje dat voor 2 weken meegaat. En het duurste, ja, die zou dus een maand lang 30 dagen fris moeten blijven. Op dit moment beschikbaar op de Amerikaanse markt $79. Wel blijft er natuurlijk gewoon een shirt, dus vlekken en vuil verdwijnen niet vanzelf. Je moet hem af en toe toch nog steeds wel wassen. En de wetenschappers, is ook een goed detail om het even te benoemen. De wetenschappers hebben nog geen onafhankelijk bewijs geleverd dat het shirt echt 30 dagen zonder te wassen kan. Toch zijn duizenden mensen al geïnteresseerd en dat verbaast mij niks. Ja, ik heb het al meermaals gezegd, we hebben allemaal die ene collega. Ook wij, Jarno van der Wielen. Ja, Jarno van der Wielen, je ruikt hem nu nog in de studio eigenlijk. Terwijl hij is al bijna een dag niet in deze studio geweest. Maar als je gewoon... Ja, je ruikt Jarno van der Wielen gewoon. Ja, hij is er straks ook weer om 10 uur en ik hoop dat hij dan een nieuw shirt aan heeft. Of dit shirt, hè, dat Herctech versie 5.0 shirt wat dus 30 dagen fris blijft zonder dat je het hoeft te wassen. Echt een uitvinding voor mijn collega Jarno van der Wielen, moet ik ook gelijk bij zeggen. Hij gaat hem niet dragen, tenzij het van een merkje wordt. Ja, ik ken Jarno inmiddels langer dan vandaag. Als het een Arte shirt is of gewoon een A-merk shirt, dan gaat hij het dragen. Maar gewoon een Herc shirt 5.0...

Mr. Belt & Weasel, it's not right, but it's okay, hoorde je bij Slam. De Slam Ochtendshow staat op het punt van beginnen. Anul is bijna binnen. We hebben inmiddels een raampje opgezet om die geur van Jarno van der Wielen een beetje uit de studio te krijgen. Laat mij je vanavond nog vertellen dat er vanavond nog Slam Sunset zijn. Dus de zon zakt, de beats op Slam worden veel harder. DJ-sets om de dag mee af te sluiten. Om 8 uur Rules en om 9 uur Levi M in de Slam Sunsets. Bij zijn eens meemaken. Alle ins en outs vind je op onze website slam.nl. Daar vind je ook het schema van de hele week. Dus als je wilt weten wie je gisteren gehoord hebt, of wie je morgen gaat horen, of wie je vanavond gaat horen, omdat je nu alweer vergeten bent. Slam.nl moet je zijn om te zien wie er komt draaien in de Slam Sunsets. Vanavond vanaf 8 uur weer Rules en Levi M.

Ed Sheeran, Azizam bij Slam in de vroege morgen. De Slam-ochtendshow staat op het punt van beginnen. En dat betekent dat jij je prijzen kan pakken hier bij Slam. Het enige wat je nu hoeft te doen is goedemorgen sturen in de app van Slam. Ja, echt waar, zo simpel is het. Goedemorgen sturen in de app van Slam is kans maken op een prijs uit de Slam prijzenkast. Bijvoorbeeld de Slam Fanny Pack, de Slam Bucket Hat, de Slam House in de pauzekousen, die overigens niet te koop zijn, alleen maar te winnen hier bij Slam. En nu op dit moment. Dus nu goedemorgen sturen is kans maken op exclusieve prijzen. Draai ik muziek van De Bauza, ook Two Brothers on the Fourth Floor en Shakira. Zometeen. Slam. Coming up.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Deze week wordt er extra veel geflitst tijdens de Flitsmarathon. Met Flitsmeister ga je goed voorbereid op weg. De app start automatisch op en je krijgt alle waarschuwingen op je telefoon en via Apple CarPlay of Android Auto. Flitsmeister.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Luister vrijdag naar de Slam Mix Marathon en maak kans op een Flitsmeister dot.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
8: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle always, always dailies en always discreet 2+1.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De bestrijding van de grote natuurbrand bij het Limburgse Venray ging vannacht zoals gehoopt. Het vuur bleef binnen de stoplijnen, maar we blijven alert op onzekerheden. Zo kan de wind aantrekken of draaien, zegt de veiligheidsregio. Nu het licht is, kunnen straks ook de Chinook-blushelikopters weer de lucht in. Bij de politie krijgen ze een recordaantal meldingen over nepagenten binnen. In de eerste 6 maanden waren het er ruim 7000. Nepagenten bellen bij iemand aan en proberen met handige praatjes geld of bankpassen los te krijgen. Om mensen te waarschuwen begint deze week een campagne in de wachtkamer van huisartsen. Er zijn steeds meer fastfoodzaken, zoals snackbars, broodjeszaken en ijssalons. Het CBS telt er ruim 19.000, dat is 2 keer zoveel als 20 jaar geleden. Die verdubbeling komt doordat we meer buiten de deur zijn gaan eten. Aan de kust en op toeristische plekken vind je de meeste fastfoodzaken. FIFA-baas Gianni Infantino gaat vandaag in Marokko in crisisoverleg met de top van de voetbalbond. Britse media, die met dat bericht komen, weten niet wat er precies besproken gaat worden, maar Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plannen om het WK commerciëler te maken. Hij verliest steeds meer vertrouwen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En dat was het nieuws op Slijm.
2: Yes, dankjewel Frans en tot later weer. We checken even die Nederlandse wegen. Waar gebeurt het allemaal? Helemaal geen files op de snelwegen, alleen wat flitsers. A9 Heemskerk-Haarlem bij 56.6. De A22 Beverwijk-Velsen bij 14.9. 2 flitsers op de A27 bij Almere richting Hilversum, 112.4. En bij Almere richting Almere op diezelfde A27 bij 115.2. De ene laatste A28 Hooghalen-Hogeveen bij 160.7. En de A28 niet gassen richting Assen. Ze controleren bij Spier bij 153.6.

0: Makkelijk retour.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Anouk en Marijn.
5: Hey, good morning. Je luistert Slam, dus eigenlijk ben je al een winnaar. Maar een prijs krijgen is ook leuk. En die mag je zelf uitzoeken. De house in de pauze, kousen, de bucket hat of de fanny pack. App even een goedemorgen. En zoek zelf uit.
6: Yo, good morning. We're the best.
7: You're listening to the morning show with Anouk en Marijn.
5: Ja, app even een goedemorgen deze kant op.

0: geworden vanochtend. Want daar zijn we weer. De Slam Ochtendshow. Hey, 9 over 7, halverwege de week. Energy staat voor je klaar, hoor. We hebben de Mix Marathon Track of the Week. En die is eigenlijk verboden om 's ochtends te draaien.
1: Ja.
0: Maar daar hebben wij scheid aan. Het is Turn the Tide van Dimitri Vegas zometeen. Nou, dat wordt echt blazen. Uit bed gebeukt worden. Ik heb gisteren echt het hele andere, contrast uitgezonden hier op Slam.
1: Oh, wat dan?
0: The Other Side of the Spectrum. Ik zat hier gisteravond nog met die sunsets.
1: Ja.
0: En toen hadden we een set van BLR. En die had gewoon een soort van DJ-set vol sound effects van krekels en water en geritsel. Op een gegeven moment heb ik gewoon 3 minuten een track uitgezonden hier, waarin die t-shirts kapot scheurt, volgens mij. En van die gewoon textiel. Die worden gewoon met heel veel galm. En dat was een beetje de vibe eigenlijk, ja.
1: Oké. Okay.
0: Ik mag hopen dat hij geen korte broek aan heeft vandaag. Dat hij niet alles kapot heeft gescheurd. Want het is stukken koeler vandaag in ieder geval.
1: Ja, maar nog wel 25, 27 graden. Het wordt wel nog intens. Ja, het was zo intens. Ik heb gisteren een van mijn kittens naar het dierenziekenhuis moeten brengen.
0: Nee.
1: Die heeft waarschijnlijk een hitteberoerte gehad.
0: Ah, wat zielig. Echt waar?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: En welke van de 4 was het? Hoe heet hij?
1: De agressieve. We hebben hem Rico genoemd, omdat hij het slaat.
0: En is er ook een badder ergens in de buurt, ja?
1: Nee, dat wouden we eerst doen. Maar met het oog op het feit dat we die kittens te plegen hebben. En dat ze dan 6 weken bij ons zijn. En dat ze dan een nieuw baasje krijgen over 6 weken. En dat het baasje dan te horen krijgt dat het pleeggezin de kitten badder heeft genoemd. Vernoemd naar Badahari.
0: Ja, hij is wel harig. Wel leuk.
1: Ja, nu ik erover nadenk, is eigenlijk wel heel grappig. Nee, we weten niet wat het is. Hè. Gewoon een hele harde hartslag. En ze dachten, misschien komt het door de hitte van de stress. Maar de rest had het allemaal niet. Er stond een airco te blazen in het kittenverblijf. Dus geen idee.
0: En mocht je hem weer meenemen? Of is die nog
1: daar? Misschien dat ik hem deze ochtend mag ophalen. Maar,
0: oh, echt, joh?
1: Ja, heeft daar een nachtje. Ze kunt natuurlijk geen foto maken van zijn longen, want het beest is hartstikke schuw. En het slaat iedereen dat ook maar bij hem in de buurt komt. Daarom ook de naam Badder of Rico eigenlijk.
0: Ja, precies. Ja, zielig. Ik vind het zielig.
1: En meer kattennieuws. Ik heb het vanochtend kort benoemd. Maar mag ik toch heel even mijn eigen inspanningen... Kijk, mijn buurman...
0: Meer was zijn kat kwijt. Kattennieuws? Ja, nee. Doen we kattennieuws nu?
1: Kattennieuws. Mijn buurman was zijn kat kwijt. 2 dagen. Dus ik kreeg deze foto van... beste buren, onze kat lijkt te zijn weggelopen uit ons appartement. Heeft iemand haar gezien? Laat het me weten. Nou, gisteravond nog helemaal. We hebben haar aangemeld. Dus ik loop vanochtend bij ons de hal in, Andoel. Nou, moet je kijken wat ik aantref.
0: Hey, daar zit hij. Hij zit bij jou in de hal, ik zie een foto, ja.
1: Dus ik tref die kat aan. En toen heb ik hem een kwartier lang proberen op te pakken. Maar dat kon niet, want hij was ontzettend boos op mij. En toen heb ik hem door een raam... ben ik naar het juiste nummer toegelopen, denk ik. En dan heb ik hem door het raam soort van gegooid.
0: Echt?
1: Ja, maar ja, ik denk, anders loopt hij weer weg. En ik ga hem niet... Dus nou ja, ik heb de buurman, hoop ik, dat het juiste nummer was, herenigd met zijn kat.
0: Wauw, wat een goede daad heb jij al verricht, zo vroeg.
1: Ja, het is die ochtend met die feel good vibes.
0: Waarom is er eigenlijk bij Opsporing verzocht op dinsdagavond niet even een dierenblokje?
1: Oh, dat zou leuk zijn.
0: Toch, dat we gewoon door het hele land kunnen zoeken naar bijvoorbeeld de kat van Marijns buren. Nieuwe koffiekletskous, Erika Terpstra, de 83-jarige presentatrice, gaat verhuizen naar een rusthuis in Lagen komend weekend. En ze kan er niet op wachten. Erika, hoe drink jij je koffie eigenlijk?
2: Romig. Een soort zaad. Ja,
0: wat?
2: Een soort sperma cappuccino.
0: Ah, nee, ja.
2: Heerlijk.
0: Erika, we maken een ochtendshow, Erika Terpstra. Was dit de Erika van Lucky TV? Die vind ik eigenlijk wel leuker dan de echte. Maar het gaat haar goed, hoor. En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar.
3: Ik ben Norbert Meijer, ik ben 59 jaar geworden, 19 juli. En ik ben helaas werkloos. En ik heb een broodje met kaas op vanochtend. Dat was het.
0: Norbert, nou welkom in de show. Wat een introductie, man.
3: Hoi. Ja.
1: Ik vind, als ik dat mag stellen, Norbert, voor iemand die geen werk heeft, ben je nog redelijk vroeg op woensdag.
3: Ja, ik ben elke dag vroeg op, joh, want ik kan niet uitslapen.
1: Oh ja, oké.
0: Okay. Waarom is dat dan?
3: Ja, ik weet niet. Dat is al een hele tijd zo.
0: Maar heeft er iemand een kat door je raam gegooid toevallig?
3: Nee, toevallig niet.
0: Ah, maar wel vervelend, man. Wil je nog aan de bak of is het eigenlijk wel goed zo?
3: Ja, het is eigenlijk wel goed zo, hoor. Want op deze leeftijd dan krijg je geen werk meer, denk ik.
0: You never know. Wil je een oproepje doen? In welke sector ben jij ben je goed?
3: In computers.
0: Oh, kijk aan.
1: ICT.
3: Ja.
1: Microsoft Exchange.
3: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, oké, nou bij deze. Als iemand dit hoort en denkt, ik moet Norbert hebben, dan kunnen ze zich melden bij Slam, hoor. Daar doen wij niet te moeilijk over.
1: Aan ICT'ers is een grote korte, volgens mij. Maar als ik nog mag vragen om misschien een beter beeld te krijgen voor jouw persoonlijkheid, Norbert. Een broodje met kaas. Wat voor kaas? Oude kaas, jonge kaas.
3: Jong beleven.
1: Jong beleven. En hebben we het dan over 30 plus, 40 plus of... Nee, 50 plus is al oud, hè?
0: Dat is Norbert zelf.
3: Oud. Nee, 40
0: plus. Bij de kaas.
1: 40 plus. Nee, ik wou zeggen, bij kaas, hè. 58, je bent zo oud als je je voelt, Norbert. En ik voel bij jou gewoon heel veel jonge energie. Dus dat komt helemaal goed.
3: Ja, ik kom eigenlijk ook jong, hoor.
0: Hij luistert ook Slam, hè. Dus wat dat betreft klopt het helemaal wat je zegt.
3: 24 uur per dag.
0: Norbert, jongen, jij mag een prijs uitzoeken uit onze gigantische Slam prijzenkast. De house en de pauzekousen, de buckethead of ga je voor de fanny pack?
3: De fanny pack.
0: Oké, man, sturen we die op. We wensen je veel succes en hou Slam lekker aan vandaag.
3: Oké, dankjewel.
0: Hoi.

0: getal onder de 1000.
1: Hey, hallo Nederland, hier is Wesley. Ik denk dat het 434 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 80
0: euro.
2: Wow, we zijn door die magische grens van 80 euro heen. Maar ja, wel ten koste van jouw antwoord. Ja, helaas, er is een euro bij. Dank je wel daarvoor.
1: Helaas.
2: Ja, ja, maar altijd nog een keer meedoen, hè?
1: Zeker, komt goed.
3: Dikke scheep zegt.
2: Ja, zo is het. Dit was je tweede keer pas. Oké, tot later.
1: Adieu.
2: Hoi. Nieuw.

0: is Andy Bom. Turn the Tide. Tot en met vrijdag nog onze Mix Marathon Track of the Week. En daarmee de meest opvallende dance track. Ja, je kon er ook niet echt omheen, wat mij betreft.
1: Nee.
0: Het is bijna 7:30 aan op je bijrijdersstoel. Marijn Magazijn. Zometeen het antwoord. Waarom moet je vandaag nog je salaris bespreken met je collega's? Gewoon onderling. Wat verdien jij nou, joh? Hé, ja, en wat verdien jij dan? Waarom is dat zinvol om te doen? Begin er vandaag nog mee. Je hoort het zo. En deze is er ook bij. Another Talk to You in de Slam Ochtendshow.
2: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido en schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
11: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
0: What's up? Het is 7:30. Goedemorgen, Slam. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later komt de zon erbij. Het is max 27 graden. Daarmee stukken minder warm dan de afgelopen dagen, maar je hoort mij niet klagen. Ik denk jij ook niet. In het zuidoosten later kans op een bui. Hoe is het op de weg? Flitsmeister, die weet het wel. We checken even de grootste files en die staan er niet. Flitsers A9, Heemskerk Haarlem 56.6. A27 Almere Hilversum bij 112.4. A27 Almere bij 115.2. En de A28 Hooghalen Hogeveen bij 160.7. A28 dan bij Spier richting Assen. Niet gassen bij 153.6. En de A58 als laatste bij Seer Arendskerken richting Goes bij 161.3. En dan is hier het laatste nieuws al. ANP. Met Frans in een half minuutje. Die headlines.
12: Goedemorgen.
0: Hallo daar.
12: De brandweer is vannacht druk geweest met de grote bosbrand bij Vendraai. Het blussen mag alleen vanaf de paden, want in het gebied ligt munitie uit de Tweede Wereldoorlog.

0: De hoofdstad Kiev een omgeving aangevallen. En daarbij zijn 15 doden gevallen. De laatste tijd zetten de Russen vooral lange afstandsraketten in voor hun aanvallen. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
1: Yo, dankjewel Frans. Tot later weer. We spreken je deze ochtend.
2: Arnold en Marijn.
1: Ja, met zometeen het antwoord. Waarom moet je vandaag nog je salaris bespreken met je collega's op de werkvloer? Dat zo, na Another Here.

0: The Fresh Prince en Summertime. Met een beetje Cool and the Gang in de back. Hey, goedemorgen Slam. Het is bijna 7:50, halverwege de week. En dat vieren wij met Galantis zo en ook de nieuwe Fisha. Anouk en Marijn bij je tot 10:00, de ochtendshow. Met de meeste muziek en de beste tips. Hebben wij altijd, hè? Of het nou voor vakantie gaat, geld besparen, relaties. En nu, eentje die je onder je collega's meteen kan doen vandaag.
1: Ja?
0: Waarom zou je vandaag nog je salaris moeten bespreken met je collega's? Want jullie schijnen er allebei beter van te worden.
1: Ja, dat schijnt. Dat zegt businesscoach Vivian Toe. Salarissen bespreken kan helpen om te ontdekken of je genoeg verdient. En het kan voor beide partijen leiden tot een hoger loon. Ze gaf als voorbeeld dat ze ooit in haar carrière gevraagd heeft aan een senior collega wat die senior collega verdiende. Dat heeft die collega gedeeld met haar. En ze is vervolgens naar de baas gegaan en heeft hetzelfde gevraagd als die senior. Wel zonder namen te noemen. Dat is erg belangrijk, maar ze heeft exact hetzelfde bedrag genoemd als dat die senior collega verdiende. En dat heeft ze gekregen. Toen is ze teruggegaan naar die collega. Van, hey, ik heb hetzelfde salaris als jou gekregen, maar jij bent senior. Toen is die senior collega weer naar de baas gegaan om meer geld te vragen. Dus wederom zonder namen te noemen.
0: Oh ja.
1: En dat heeft zij ook gekregen. Dus in dit geval is het een win-win voor iedereen. Er wel wordt aangeraden eerst goed je contract en de bedrijfsregels te checken. Want het kan zijn dat er specifieke clausules in je contract staan. Of dat je misschien met een cao werkt waarbij dit dan niet helemaal mogelijk is. Bespreek salaris alleen met collega's die je vertrouwt. En respecteer het ook als iemand niet zijn of haar salaris wil delen. Wordt als advies of tip gegeven. En een hoger of lager salaris kan natuurlijk ook komen door ervaring, prestaties of het moment van aannemen. En dat is belangrijk dus. Maar een goede tip die zij je geeft. Ook het nieuwe regels, die maken het binnenkort overzichtelijker om te kijken naar salaris.
0: Ja, dat wordt openbaar, toch? Dat je werkgever moet het zeggen als je het vraagt of zo?
1: Vanaf 2027 moet je baas of je aankomend werkgever salarissen inzichtelijk maken. Zodat je kan vergelijken met collega's. Dus hij hoeft geen exacte bedragen te noemen. Maar wel bijvoorbeeld een mediaan of gemiddelde. En dan kun je dus zien of je er goed voor staat of niet. Je baas mag niet meer vragen straks naar je salaris bij je vorige werkgever. Dat doen ze nu ook wel eens. Van wat verdien je daar en heb je daar een loonstrookje of je dat kan inleveren. En je baas moet binnenkort in vacatures aangeven wat de salarisindicatie is. Ja. Maar het loont dus om het met elkaar te delen, salarissen.
0: Oké. Durf je het? Zou je dat aandurven?
1: Met jou?
0: Zo nu on the spot dat wij ons salaris...
1: Maar niet als de microfoon aanstaat.
0: Oké. Oh, dat vind ik een goede deal. Zet ik heel even de microfoon uit.
1: En dan delen wij wat we verdienen.
0: Dan delen wij even wat we verdienen. Oké, okay, dan geef ons even, nou ja, een minuut of zo. Hoe lang is het bij jou? Nee. Oké, laten we het doen. 3, 2, 1. Je maakt een grapje.
1: Nee.
0: Je maakt een grapje. Echt waar?
1: Nee, dit is...
0: Daar zit je 1000 boven mij, man.
1: Ik verdien meer dan jij.
0: Je bent 1000 meer.
1: Ik vind het meer dan
0: man!
1: Jij. Hoeveel vakantiedagen heb jij?
0: Boeit me niet, ik wil die shows maken.
1: Ja, ik ben er gewoon een goede onderhandelaar.
0: Nou, hey, mijn klomp breekt hier, hé. Hey. Oh, ik sta helemaal te shake ook. Ik krijg van die zweethandjes. Moet even wat gooien, hè? Nou,
1: nee, reageer heb ik nou iets, niet heb ik op iets die doos met nieuwe mokken.
0: Reageer het wel even af op die doos met nieuwe mokken. Kijk, dan krijg je ervan, Marijn, als jij onderhandelt zonder mij erbij. Dat ken ik nog van de andere.

0: 5'9 brown eyes.
1: Rain Dance hier. Nou, daar we hopen een hoop mensen op in ieder geval. Het hitteplan loopt straks wel af om 8 uur. Dat was sinds 29 juli actief in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en sinds 3 augustus in heel het land. Het was de derde keer dit jaar dat het nationaal hitteplan werd geactiveerd, maar dankzij deze Rain Dance is dat vandaag al voorbij.
2: Ja, dat gaan we missen, hè? Wat gaan we missen?
1: Het hitteplan?
2: Ja.
1: Het houdt bij ons in dat we blikjes uit de koelkast voor gasten mogen pakken.
2: Is dat echt?
1: Ja, dat is echt zo. Ja, dan mag je een blikje cola pakken straks.
2: Dat meen je niet.
1: Ja, maar dat nu dus niet meer. Je bent te laat.
2: Oh, fuck.
1: Het waren geweldige dagen. Het zou vandaag de verjaardag zijn van Neil Armstrong. Armstrong was de eerste man die voet zet op de maan. En daarbij sprak hij de legendarische woorden.
3: Ik haat radio.
1: A small step for a man. One giant leap for mankind. In totaal was Armstrong 8 dagen, 14 uur, 12 minuten en 30 seconden in de ruimte. Hij overleed in 2012. Vandaag ook nog op de kalender. In 1962 is actrice Marilyn Monroe gestorven. Dat is echt lang geleden. 1962 dat zij overleed. Ze werd 36. Zou iedereen nog weten wie Marilyn Monroe was?
2: Ja, de naam zegt mij heel veel. Want ik weet dat ze geacteerd heeft. Maar dat zijn ja zwart-wit films of zo. Daar kijk ik niet naar. Dus ja. Dus als zij niet in de nieuwste Spider-Man zit, dan heb ik haar nog nooit gezien, zeg maar.
1: Ik heb hem ook nog niet gezien. Laat even weten of Marilyn Monroe in de nieuwste Spider-Man Brand New Day zit. In
2: ik heb hem gezien, we zitten niet in.
1: Ze zit er echt niet in, oké. Okay. Marilyn Monroe, ja, ik ken haar vooral van dat hele sexy happy birthday voor president Kennedy.
4: Happy birthday to you.
2: Ik vind het heel eng.
4: Happy birthday to you.
2: Moet je voorstellen dat je jarig bent en zonder beeld dan dit ziet.
1: Of dit alleen opzet als je in je eentje zit. Zo in je...
4: Happy birthday.
2: Dit is gewoon... Dit zou kunnen gaan spelen als je op het dark web zit.
1: Dark
2: web een website opent dat ineens happy birthday door Marilyn Monroe.
1: Nou, ben je vandaag jarig, dan was die speciaal voor jou deze van Marilyn Monroe. Vandaag bij Slim nieuwe sunsets vanaf 8 uur vanavond. Als de zon zakt, voeren wij tempo op met de beste DJ-sets mogelijk. Vanavond hebben we om 8 uur Rules. En dan om 9 uur, ja, dat is echt een heerlijke Afro House, Levy M. Dit soort geluiden vanavond een uur lang op Slam. Dat is vanavond om 8 uur en dit is nu om 8 uur in de ochtend. De nieuwe van Joel Corey.
5: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
6: Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms.
5: Nieuw.
6: Joel Corey. Whisper.

0: is hem, de nieuwe Joel Corey.
1: Zo fucking lekker.
0: Nou, je checkt dat wel. Het is bijna 8 uur. En je gelooft nooit waarom een bioscoopzaal is ontruimd waar de nieuwe Spider-Man film draaide. We hadden het er net nog over, maar er is al een zaal ontruimd. Waarom? Dat hoor je.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brandweer in Limburg heeft vannacht goed grip kunnen houden op de bosbrand bij Venraai. De stoplijnen doen hun werk, maar de veiligheidsregio is alert, want het vuur is nog niet onder controle. Omdat in het gebied munitie uit de oorlog ligt, is er extra gevaar. Er zijn al wat kleine ontploffingjes gehoord. Voor een broodje, zak patat of een ijsje kun je op steeds meer plekken terecht. Het CBS heeft uitgerekend dat het aantal fastfoodzaken de afgelopen 20 jaar bijna is verdubbeld. En dat komt waarschijnlijk doordat we meer kunnen besteden en dus vaker buiten de deur kunnen eten. Op de Waddeneilanden vind je relatief de meeste fastfoodzaken. Mensen zijn de laatste 5 jaar behoorlijk meer gaan verdienen, blijkt volgens de Telegraaf het cijfers van ABN AMRO. Vooral twintigers en dertigers gingen erop vooruit. Door bijvoorbeeld van baan te switchen of promotie te maken, steeg hun salaris tot wel 4% meer dan het gemiddelde cao-loon, dat in 6 jaar een kwart hoger werd. Bij nieuwe aanvallen van Rusland op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving zijn 15 doden gevallen. Er zijn tientallen gewonden. De laatste tijd zetten de Russen vooral lange afstandsraketten in voor hun aanvallen. Ze mikken op plekken waar voorraden voor het leger liggen opgeslagen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En dat was het nieuws op Slam.
7: Thanks Frans, dan gaan we nog even de wegen af. Eens kijken waar er files staan. Nou, nergens. Fijn weer. We gaan naar de flitsers. A4, Rotterdam, Pernis, 73,8. En op de A9, Heemskerk, Haarlem, bij 56,6. A16, Langeweg, Dordrecht, 53,5. Flitsers ook op de A27 bij Almere richting Hilversum bij 112,4. En de andere kant op richting Almere bij 115,2. A28, Hooghalen, Hogeveen bij 160,7. A28, Spier richting Assen, 153,6. A28, Rauwveen, Zwolle, 105,3. A44, Wassenaar, Nieuw-Vennep, 20,4. En de A58 bij Seer-Arendskerke richting Goes bij 161,3. Hou je voet ook van het gas of rij in ieder geval niet te hard op de A67 Maasbree richting Venlo. Dat is de laatste voor nu. De hectometerpaal 62. Binnen nu en een minuutje de Song of the Summer hier in de Slam Ochtendshow.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.

0: auto's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond vanaf 8 uur.
3: De maand is pas 5 dagen begonnen en nu al het beste verhaal van de maand. Dat heeft te maken met die nieuwe Spider-Man film. Er is een bios ontruimd en waarom? Ja, dat ga je niet geloven.

0: Calvin Harris. Bruno Mars in de line-up, ook Corona, The Rhythm of the Night... en een geweldige Grand Slam van Swedish House Mafia.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Ja, ja.
2: Update.
0: Good morning. Het is 11 over 8. We maken even een rapido rondje nieuws. Van Kampen tot Kyoto, van Diepenheim tot Dallas. We gaan de hele wereld over. Een steakhouse in Florida, Amerika... komt met een wel heel opvallend nieuw concept. Naakt dineren. In Soiree Steakhouse mogen gasten tijdens speciale avonden... voortaan volledig uit de kleren aan tafel. Het personeel blijft dan gewoon gekleed... en gasten krijgen een handdoek om op te zitten. De eerste editie was binnen een dag uitverkocht. Yes, het eerste restaurant waarbij het vlees ook onder de tafel geserveerd wordt. Een steekmes, hete borden en geen broek. Wauw, dat klinkt als een hele domme avond. Wanneer is de volgende? Een bioscoop in Colombia is ontruimd tijdens een vertoning van de nieuwe Spider-Man, A Brand New Day. Volgens ooggetuigen liet een vrij dikke man halverwege de film de scheet der scheten van een soort Oppenheimer-knal. Waardoor honderden bezoekers de zaal uitvluchten. Het was niet zo'n grote zaal. Veel mensen denken dus dat één man de gigantische scheet liet, al wordt nu onderzocht of het misschien om een stinkbom ging. De voorstelling werd niet officieel afgelast, maar veel bezoekers besloten niet meer terug te gaan naar hun stoel. Wie had dat gedacht? De grootste rivaal van Spider-Man is niet Batman, maar Fatman. Eigenlijk is het geniaal. Had ik dit maar bij Harry Styles gedaan in de arena. Joh, geef mij even zo'n Egg McMuffin en een glas melk... en die hele golden cirkel was van mij geweest. En tot slot, een restaurant in Oman is tijdelijk gesloten... nadat een viral attractie compleet uit de hand liep. Het restaurantje hing hete kippen op. Gigantische hete kippen aan een reuzenrad... dat langzaam boven vuur ronddraaide. Alsof de kippen dus in een soort van reuzenrad zaten. Video's daarvan gingen viral over de hele wereld. Alleen bleek bij een controle dat verschillende kippen van binnen nog rauw waren... en zelfs sporen van bloed bevatten. De autoriteiten hebben het kippenreuzenrad daarom voorlopig gesloten... totdat het aan de hygiëne-eisen voldoet. Ja, klanten noemden het... een kippenpretpark. De Salmonella die noemde het een all-inclusive. Ik heb nog een mooie slogan bedacht voor het rauwe kippenreuzenrad. Een ritje waar je buik van gaat draaien.
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: Sowieso was ik de eerste ooit die rauwe kippenreuzenrad heeft gezegd op de radio. En ik ben er trots op. De Slam Ochtendshow, het is bijna 7:15. Vandaag een stukken koeler dan de afgelopen dagen. Rond de 25 graden. En dat ga ik vieren met de nieuwe Bruno Mars. Doe maar!

0: Wat een heerlijke plaat weer. Zonnetje erbij, op de weg. I love it, man.
1: Ja, dat is wel de vibe met deze. De nieuwe Swedish House Mafia, Licky Lee. En Fred again heeft er ook nog aan gesleuteld achter de schermen. Happiness is so sad. De Grand Slam. Het is 8:55. Anouk op je bijrijderstoel en Marijn Magazijn hier met de ochtendshow. En is het echt waar? Ga je het de mensen beloven, Marijn? Ik weet niet wat ik hoor. Jij zegt net, ik ga mensen wat beloven. Gratis geld.
2: Nou, ik moet er even op terugkomen. Want het is
1: we hebben deze ochtend geleerd dat jij 1000 euro meer pakt per maand dan ik. We hebben elkaar salaris gedeeld. Ik wist niet wat ik hoorde, man. Dus jij gaat zo meteen gratis geld weggeven. Ik kan niet wachten, man.
2: Kost dus geld.
1: Geweldig. Marijn gaat gratis geld. Wat een lekker liedje. Ga ik ook draaien. Oh.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker.
6: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
14: Yes!
13: Esso, omdat elke rit telt.
15: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
16: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
17: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
14: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
20: Zonnebrandcreme?
21: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Hey, goedemorgen. Het is 8:30. Je weer update van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt, maar de zon begint toch echt door te breken. Het wordt stukken minder warm dan de vorige dagen. Hehe. Temperaturen tot max 27 graden. In het zuidoosten later kans op een bui. Hoe is het op de weg? Flitsmeister meldt op de A9 Heemskerk-Beverwijk 10 minuten. Verkeer wordt omgeleid en op de A22 Beverwijk 21 minuten. De oprit is daar dicht. Op de A27 een file van 24 minuten tussen Hilversum en Huizen. Flitsers op de A9 Heemskerk-Haarlem 56.6. A16 Langeweg-Breda 53.9. En op de A22 Beverwijk richting Velsen bij 14.7. A27 twee flitsers Almere-Hilversum bij 112.4. En Hilversum-Almere de andere kant op bij 115.2. A28 Hooghalen-Hogeveen bij 160.7. Je weet het, niet gassen bij Assen. A28 bij Spier om precies te zijn. Bij 153,5. En de A28 Rauwveen-Zwolle bij 105,5. Dan de A58 nog Zeer-Arendskerken, Goes bij 161,3. A59 Langeweg-Dinteloord 88,7. A67 Veldhoven grens met België. Hectometerpaal 18. En de A67 sluit hem ook af. Maasbree richting Venlo bij hectometerpaal 62. En dan pakken we het laatste nieuws mee van het ANP. Frans met de headlines in een half minuutje.
23: Goedemorgen.
1: Morning.
23: In Winterswijk, Gelderland, zijn vannacht een kringloopwinkel en een bouwmaterialenhandel afgebrand. Er wordt nu nageblust. Door de brand zijn wegen in de buurt dicht en rijden er tussen Winterswijk en Zutphen even geen treinen. De blushelikopters van het leger die meehelpen bij de natuurbrand bij Venra in Limburg gaan later de lucht in. Volgens de regionale omroep heeft dat te maken met het wisselen van de blusploegen. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev weer aangevallen en daarbij zijn zeker 15 doden gevallen. De Russen hadden het vooral voorzien.

0: Oké, ik begrijp inmiddels dat Marijn niet zijn eigen geld gratis gaat weggeven. Het had je wel gewoon sympathieker gemaakt, kan ik je vertellen.
1: Maar, ja, het gratis of je moet iets bijleggen. Maar ja, aan het einde van de dag krijg je geld.
0: Meer. Oké. Okay. Nou, ik blijf zeker luisteren.
2: Anol en Marijn.
0: Want ik mag niet weg. Dat is contractueel vastgelegd. De Slam Ochtendshow met de nummer 1 uit de Slam 40. Op naam van Jonas Blue. Slam.

0: voordat hij de zanger van Queen werd. Ja, nou, of een beetje diezelfde tijd. Maar toen werd ineens Adam Lambert aangenomen als de nieuwe Freddie Mercury.
1: Was hij niet van One Direction?
0: Adam Lambert, nee man. Adam Lambert heeft volgens mij meegedaan met zo'n American Idol. En toen is hij daar doorgebroken. En inmiddels dus zit hij mama te zingen in de grote stadions.
1: Oh, okay.
0: De Slam Ochtend Show, het is bijna 9:50. We hebben zometeen topic hier, ook Carlos. Wauw, classic, de Silmarilla. Een zomerhit uit 2007. Eerst gaat Marijn gratis met geld strooien. Een soort van... Je legt wat in en je krijgt wat meer terug, is het idee.
1: Eigenlijk naar aanleiding van het grote nieuws dat Albert Heijn iets heeft gewijzigd. De koopzegels.
0: Ja, ik hoorde het gisteren. Ja.
1: Dat je dus niet een koopzegel kan kopen bij 1 euro... maar dat dat dus vanaf september bij 2 euro wordt. Onbegrijpelijk aan hoe.
0: Het is wel tafelsturend worden, ja.
1: Die koopzegels is gewoon een stukje geluk... wat Albert Heijn nu weghaalt bij de mensen.
0: Ah, dat doet toch niemand onder de 40?
1: Nee, ik denk het ook niet. Maar misschien is het wel slim om dat te gaan doen. Er zijn 3... Eigenlijk 4 supermarkten in Nederland waar je koopzegels kan sparen. Je moet ze eigenlijk kopen. Behalve bij de Poys.
0: Oh ja, in het noorden en de oosten van het land.
1: Poys, nou, met name het noorden. Dan krijg je dus voor elke 2,50 euro een gratis zegeltje.
0: Mm.
1: Als je 100 zegeltjes hebt gespaard, dan krijg je gratis 2,50
0: euro. Zo.
1: Dus dat is pure winst. Als jij een veelvoudige... En het schijnt ook even van de duurste supermarkten van Nederland zijn de Poys.
0: De Poys, daar hebben we het eerder over gehad, ja.
1: Dus die 100 zegels heb je zo. Verder kun je bij Jumbo, Albert Heijn en Plus ook zegels sparen. Bij Albert Heijn kun je nu dus nog voor elke euro voor 10 cent een zegeltje kopen.
0: Ja.
1: Nou, 490 zegels is een volle kaart. Lever je dat in, dan krijg je 6% rente. Het Algemeen Dagblad heeft dat even uitgerekend. Als je dan 3600 euro per jaar uitgeeft bij de Albert Heijn... dan krijg je om en bij de 18 euro pure winst uit je koopzegels.
0: Okay, nou ja, toch lekker.
1: Nou, het is gratis geld. Bij de Jumbo werkt het op een soort gelijke manier. Daar koop je bij elke euro aan boodschappen een zegeltje van 10 cent. Een volle spaarkaart is daar 25 zegels. Je betaalt dan 2,50 euro voor de volle spaarkaart. Maar je krijgt volgens wel 2,60 euro terug.
0: Mm.
1: Dus bij 25 euro heb je al 10 cent verdiend.
0: Oké. Ja.
1: Het is wat. De winnaar van het hele verhaal. Plus, bij elke euro aan boodschappen krijg je 2 cent aan punten. Als je 200 zegels hebt bij de Plus... waar je dan 4 euro voor betaald hebt, krijg je 6 euro terug.
0: Oh, kijk aan, joh.
1: Dus dat is 50% winst. Als je dus 3600 euro per jaar uitgeeft bij de Plus... Ja. krijg je dus 36 euro pure winst.
0: Zo, nou, dat is niet gek.
1: Dat is niet gek.
0: Maar dan is het dus elke keer bij elke transactie in de supermarkt... bijleggen voor die zegels.
1: Ja.
0: Je hebt toch ook van die pieks en zo... en ING heeft nu ook dat rondaf en beleg... Zeg maar dat het bedrag dan omhoog wordt afgerond. Ja, maar je betaalt dus bij je boodschappen altijd gewoon 10 of 20 cent extra.
1: Ja, klopt. Per zegel. Hè? Dus het zal altijd een paar euro's zijn afhankelijk van hoeveel boodschappen
0: en je hebt. En hoeveel moet ik er hebben voor een volle kaart dan? Dat verschilt denk ik.
1: Verschilt per supermarkt. Dus bij de Albert Heijn is het 490. Bij de Plus zijn het er 200. Maar het verschil met... Kijk, en het klinkt natuurlijk eigenlijk heel weinig. Die 36 euro op basis van 3600 euro. Maar het is wel 4% winst. En als jij het geld op je spaarrekening laat staan... Wat komt er dan uit?
0: Dat krijg je niet terug, nee.
1: Nee, dan krijg je 2%. Dan wordt het nog minder. Dus, ja.
0: En Airmiles? Dat is eigenlijk hetzelfde, toch?
1: Airmiles, dat is er niet meer.
0: Bestaat Airmiles niet meer, jongens?
1: Ja, jawel, maar dat was vroeger toch ook...
0: Ik vind het heel heftig nieuws.
1: Ja, jawel. Nee, jawel. Want je kan met de Albert Heijn volgens mij nog steeds met Airmiles betalen.
0: Dat is hetzelfde, ja. Dan tank je voor 50 euro, krijg je 50 Airmiles. En dan heb je 2000 Airmiles. En dan krijg je op een gegeven moment gewoon 10 euro korting of zo.
1: Dat is eigenlijk ook niks. Eigenlijk als je over nadenkt... Dat is niks. Net als dan van die bedrijven die dan een eigen spaarsysteem hebben. Dat je dan bij 200 punten een gratis... Weet ik veel, bij de kapper. Ik weet een kapper, dat je voor 200 punten kun je dan een gratis
0: potje wax
1: krijgen.
0: Of een potje wax, ja.
1: Nee, een gratis knipbeurt voor 200 punten, waar ik vandaan kom. 200 punten, gratis knipbeurt. Weet je hoeveel 1 punt is?
0: Nou?
1: 10 euro. Dan moet ik dus als man 2000 euro aan een kapper hebben gegeven... om vervolgens, het is toch niet te geloven.
0: Oh, maar dit is wel grappig. Nee, maar jij snijdt nu wat aan, dat wil ik dan ook nog even de wereld inslingeren. Jij betaalt hoeveel? Jij bent echt de allerduurste man die naar de kapper gaat.
1: 75 euro.
0: 75 euro. En Marijn heeft op... Je kan hem googlen. Google Marijn Oosterveen. Op elke foto een petje.

0: Ik heb iets in mijn hoofd en het begint met de letter W. Het is niet woensdag. Nee, het is ook niet whatever turns you on. Maar leuke plaat, oké, ik ga hem draaien. Het is dat andere woord met een W.
1: Weekend!
0: Juist! Ja, we mogen er voorzichtig al... Jeetje. Nou, we mogen er voorzichtig al aan gaan denken. Morgen is alweer de laatste werkdag van de week. Bij Slam tellen we de vrijdag nooit mee als werkdag. Want morgen kan jij al weekend winnen hier. Een vrije vrijdag gaan wij cadeau doen in de Slam Ochtendshow. Kan jij hem wel gebruiken deze week? App dan nu alvast vrij in de app van Slam. Vrij appen is vrij winnen. Morgen vroeg voor de vrijdag dus. We gaan naar je baas bellen met een goede smoes. Dat doen we morgen vroeg. Wil jij kans maken? App dan nu al vrij. Dan weten we het.

0: Anouk en Marijn hier tot 10 uur. Er zijn plannen uitgelekt over de grote comeback van Marco Borsato. Heb jij daar iets van meegekregen?
1: Ja, uitgebreid.
0: En dit zijn de vrienden van de Telegraaf die erachter zijn gekomen. Zij hebben het als betaald artikel op hun website staan, maar... Ja, dat mag ik wel gewoon voorlezen, toch? Hé, hey, ja, dat pak je dan toch even gratis mee.
1: Ja, hier gratis mee, zo meteen. Want iedereen wil dat weten.
0: Nou, kijk, we hebben Marco zo lopen roosten de afgelopen jaren. Ik vind nu ook, wat nu die vrijgesproken is, dan moeten we het ook, moeten we zijn kant ook kiezen. Ja. En dan wil ik ook dat we even laten weten waar die dan te zien is.
1: Ja, vrijgesproken voor inderdaad, wat was het? Verkrachting, aanranding. Maar dat je dan naar minderjarige meisjes gaat appen dat je graag aan ze wil zitten, dat is natuurlijk...
0: Nee, dat is nog steeds nat dan.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maar hij mag wel maar op het podium staan, toch? Dat mag wel. Hij mag wel weer zingen. En niet voor de HEMA, maar gewoon... Gewoon op een groot podium. Ja. Dat gun ik hem dan nog wel.
1: Okay.
0: We gaan dat zo meteen horen hier in de ochtendshow. En deze drie zijn er ook.

0: nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan? Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts €0,95.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
15: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: Hey ondernemer, hallo?
17: Kan je me
16: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Winterswijk, Gelderland, heeft vannacht brand gewoed op een bedrijventerrein. Een kringloopwinkel en een bouwmaterialenhandel zijn verwoest. Brand was rond 5 uur onder controle en wordt nu nog nageblust. En daarbij helpen ook Duitse brandweerlieden. Wegen in de buurt van de afgebrande panden zijn dicht. Ook vandaag komen de blushelikopters van het leger weer in actie bij de natuurbrand bij Vendraai. Maar ze gaan later de lucht in dan de bedoeling was. Heeft te maken met de wisseling van de blusploegen. Brandweer heeft het vandaag makkelijker dan gisteren. Toen veranderde de wind steeds van richting en nu niet. Rusland heeft ook vannacht weer aanvallen gedaan op onder meer de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn zeker 15 doden gevallen. De Russen hadden het vooral voorzien op distributiecentra voor legermaterieel. Op de Zwarte Zee, in de buurt van Odessa, werden 3 vrachtschepen aangevallen. Wielrennersvakbond CPA baalt ervan dat er zoveel gedoe is ontstaan door controles voor een tijdrit in de Tour de France voor vrouwen. Voor de start werd gecheckt of vrouwen niks in hun BH hadden gestopt, omdat grotere borsten voor een betere stroomlijn zorgen. Jammer dat een technische inspectie zoveel media-aandacht heeft gekregen, zegt de bond. En dan nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken. En in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder. En daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Ah, mooi. Nieuws over de Tour de France van Frans. Tot later, Frans. We gaan naar de weg. Flitsmeister A4 Steenbergen. Grens met België bij 223,7. A6 Bandjouren bij 289,4. Let ook op je snelheid op de A7 Leek-Drachten bij 181,9. En de A9 Heemskerk-Haarlem 56,6. A16 Langeweg Breda bij 53,9. A27 Almere-Hilversum bij 112,4. A28 2 flitsers bij Hooghalen richting Hogeveen bij 160,7. En op de A28 bij Spier bij 153,5. A28 Rauwveen-Zwolle 105,5. A58 Zeer-Arenskerken-Goes bij 161,3. A59 Langeweg-Dinteloord 88,7. A67 Veldhoven-België bij hectometerpaal 18. En de laatste alweer A67 Maasbree richting Venlo bij hectometerpaal 62. Binnen nu en een minuutje de beuker weer in met Bibi Rexha in de Slam Ochtendshow.
17: Bij Robert Knops, Vijver en Aquarium vis je niet achter het net. Profiteer nu van de seizoensopruiming met 30% korting op alle vijverplanten en 50% korting op alle vijvervissen. Robert Knops in Geleen. Beleef de onderwaterwereld. Kijk op robertknops.nl.
20: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
23: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
18: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
1: Ja, dat is vanavond. En dit is nu
18: Anouk en Marijn.
1: Met nog een uurtje ochtendshow te gaan. Morgen geven we weer een vrije vrijdag weg. Wil jij dat nou winnen? Dan kan je nu alvast appen. Vrij in de app van Slam. Dan weten we dat jij morgen die vrije vrijdag wil winnen. 7 over 9.
24: I never thought I would be waking up to two Dutch guys. Good morning, Anul en Arai. Oh my.

0: wel. Als ik dit nummer hoor.
1: Slam. De Slam Ochtendshow. Ochtendshow.
0: Blijft echt zo'n mooi nummer.
1: De Ochtendshow.
2: Met de meeste muziek.

0: soort Elvin en de Chimpanks daar op het eind. Empire of the Sun en Walking on a Dream. Goedemorgen Slam, het is bijna 9:13.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. En we doen even een rapido rondje nieuws. Er zijn volgens de Telegraaf plannen uitgelekt voor een grote comeback van Marco Borsato. De krant schrijft dat de zanger in 2027 zou willen terugkeren met een reeks grote concerten in Nederland en België. Zijn eerste terugkeer zal zijn bij de Vrienden van Amstel Live. 14 avonden achter elkaar. Officieel is er nog niets aangekondigd en het management heeft de berichten niet bevestigd. Maar de Telegraaf weet het zeker. Ik heb wel een leuke naam voor de nieuwe tour van Marco Borsato bedacht. Afscheid nemen bestaat toch niet. De AI-presentatrice Jazz van de vernieuwde Kids Top 20 krijgt voortaan een duidelijk AI-label. De digitale presentatrice zorgde eerder voor veel discussie, omdat kinderen en ouders niet doorhadden dat ze volledig met kunstmatige intelligentie was gemaakt. Volgens deskundigen is dat belangrijk, zodat kinderen weten dat ze niet naar een echt persoon kijken. Nou, en volwassenen trappen er ook in, kan ik je vertellen. Not my proudest fab. Een 44-jarige man in New York heeft een bizarre sprong overleefd. De man klom op de top van de Brooklyn Bridge. Hij trok er zijn kleren uit en sprong vervolgens 80 meter de East River in. Dat is alsof je van een flat springt met 25 verdiepingen. Wonder boven wonder overleefde hij de klap en werd hij door de politie uit het water gehaald. Hij zit vast, hij wordt onder meer verdacht van openbare naaktheid, gevaarlijk gedrag en verboden toegang tot de brug. De politie onderzoekt nog wat zijn motief was. Een van mijn beste vrienden die doet dat ook. Hij is blind trouwens. Hij is blind en hij doet van die base jumps van de bruggen. Ja, hij ziet die hoogte natuurlijk niet. Maar ah, die arme glijdhond van hem. Base jumpen moet ook wel de enige sport zijn waarbij je nooit kan zeggen, ah, volgende keer beter.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: En het is bijna 9:15. De Slam Ochtendshow met de meeste muziek. En dat ga ik bewijzen ook. 3 brute bangers. Back to back. Medusa. Marshmallow. En eerst Clooney met Groove Theory. One question.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Dimitri Vegas, Silver en Pat B. Turn the Tide.
0: Nieuw.
1: Music. Medusa and Rani. Silence.

0: Een machtige Medusa en Silence hier in de Slam Ochtendshow, waar je het zo meteen gaat horen. Wat heeft de maan voor jou in petto deze maand? En er is ook nog iets spectaculairs met de zon aan de hand, waardoor je mogelijk een extra bril moet aanschaffen, anders kan je blind worden. Blijf luisteren naar de ochtendshow, ook voor Silva Bampa en Nina Sky. Zo.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
10: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
11: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmans of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
11: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar €6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
18: Omdat ik samen verder wil.
19: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
20: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
0: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij BelSimpel.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
22: En door de vrienden van Weer Online. Wat staat je vandaag te wachten? Nou, een mix van zon en wolken. En ook is er een bui mogelijk. Het wordt om en nabij de 25 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Dan daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. Oh, eindelijk de ramen open. En de deuren en alles tochten. Dan even naar de weg toe. A2, De Hocht en Batadorp. Hebben 23 minuten gemeld daar door een auto met pech. A2, Batadorp, De Hocht, een kwartiertje. En op de A9, dat is Heemskerk, Beverwijk, 11 minuten. Verkeer wordt daar momenteel omgeleid. A12, Ouddijk, Duitsland, 10 minuutjes. En op de A22, Beverwijk, daar 10 minuten. Voor de rest, flitsers. Dit zijn de grootste snelwegen waar ze staan. A4, Steenbergen, grens met België, bij 223,7. A6, Band, Jouren, bij 289,4. A7, Winschoten, richting Groningen, bij 245,4. A7, Leekdrachten, bij 181,9. En de A9, Heemskerk, Haarlem, bij 56,6. Er staan er meer, maar het zijn er wel zoveel dat ik je wil doorverwijzen naar de Flitsmeister-app. En dan het laatste nieuws nog even. ANP. Frans in een half minuutje met die headlines.
23: Goedemorgen.
22: Morning.
23: De brandweer heeft geen idee hoe lang het nog duurt voor de bosbrand bij het Limburgse Venraai onder controle is. Het weer werkt in elk geval mee. Het wordt niet meer zo warm. En de wind gaat niet meer alle kanten op. Een grote brand op een bedrijventerrein in Winterswijk heeft afgelopen nacht een kringloopwinkel en bouwmaterialenzaak verwoest. De brandweer kreeg hulp vanuit Duitsland. Er vielen geen gewonden. Vandaag wordt bij Callants Oog verder gezocht naar een vermiste persoon. Gisteravond moest de actie worden gestopt vanwege het getij. 4 zwemmers kwamen gisteren in zee in de problemen en eentje overleed. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
22: Ja, niet alleen moet je deze maand een brilletje bestellen. Een speciaal brilletje om naar de zon te kunnen kijken. Ook de maan heeft nog allemaal spectaculairs voor je in petto deze maand. Het is een astrologische maand en we blikken zo even vooruit.
24: Arnon en Marijn.
22: En dat doen we in de ochtendshow tot 10 uur met Nina Sky. En nu Silva Bumpa.

0: nooit op mijn begrafenis gedraaid. Nina Sky, Move Your Body. Het is bijna 9:50. De Slam ochtendshow hier met Anouk en Marijn. En zometeen de favoriete track van Julia Maan van Slam.
1: Take me back. Take me back.
0: Ja, Joel, hij komt eraan. Kygo zo. Dit is een bijzondere maand, hè, als het gaat om de maan en de zon. Jij hebt een brilletje besteld, hoorde ik.
2: Ja, klopt, ja.
0: Wat voor brilletje heb jij besteld?
2: Ik heb zo'n eclipsbril besteld. Met een speciaal filter. Want ja, volgende week woensdag zonsverduistering. Dat is de grootste zonsverduistering. Oh, pardon. De grootste zonsverduistering die wij deze eeuw gaan meemaken.
0: Gewoon ons leven.
2: 88%. Dus de grootste zonsverduistering die we in ons leven gaan zien. Als je dit hoort.
0: Zo'n eclipsbrilletje, hoe ziet dat eruit? Is dat net zo'n zonnebankbrilletje?
2: Het is een ouderwets 3D-brilletje eigenlijk.
0: Oh, dat is niet zo spectaculair.
2: Zit een speciaal filter in. En met dat filter kun je dan recht in die eclipsmaan kijken. Of zon eigenlijk. Maan, zon.
0: Het is zon, ja. En je kreeg er ook een filtertje bij voor je telefoon, zei je?
2: Ja, er zit een gratis filter bij voor degene die ik heb besteld. Zijn er twee. Dus wij gaan lekker ergens op een open veld zitten. Op een stoeltje met een brilletje op. Gaan we naar de zon kijken.
0: Ik vind het zo leuk hoe jij en Carlijn een soort ANWB-koppel zijn. En nog niet eens 30 zijn.
2: Maar dit is de grootste zonsverdeling.

0: Duistering.
1: Ja.
0: Volgende week woensdag. Nee, even voor de goede orde. 7:11 gaat hij van start. En op het hoogtepunt rond 7:45. En is 88% van de zon is dan bedekt door de maan.
1: Ja, het is wel uniek, ja. Oké, nou misschien ga ik er ook nog eentje bestellen. En de maan, heeft hij dan ook nog wat in petto voor ons?
0: De maan heeft heel veel bijzondere dingen in petto deze maand. Astrologen die spreken van een graanmaan. Op 9 augustus, een volle maan. De graanmaan. Die naam komt uit de oogstperiode waarin vroeger graan werd binnengehaald. Ah. Volgens spirituele tradities is dit het moment om stil te gaan staan bij wat je hebt bereikt en los te laten wat niet meer bij je past. Dus die graanmaan, Anul, is eigenlijk een teken voor een nieuw begin.
1: Dan klap je toch lekker dat stoeltje uit en ga je op de dijk zitten en dan ga je eens eventjes beseffen wat je bereikt hebt.
0: Nee, maar de graanmaan interesseert me eigenlijk niet zo. Het is echt die eclipse van volgende week.
1: Ja, dat is wel spectaculair, ja.
0: 28 augustus, lieve mensen. Dan hebben we geen zonsverduistering, maar dan hebben we een maansverduistering.
1: Nee. Oh, ja, ook nog.
0: 28 augustus, een gedeeltelijke maansverduistering. De aarde schuift dan deels voor de maan, waardoor de maan een roodachtige gloed kan hebben.
1: Oh, dat is wel cool, ja.
0: Ja, astronomen zien dat ook als een bijzonder natuurverschijnsel. Volgens spirituele overtuigingen staat ook dat symbool voor verandering en een nieuw begin. De gedeeltelijke maansverduistering op 28 augustus.
1: Wauw, nou blok het allemaal hoor, in de agenda's.
0: Ja, en wat heeft maan nog meer voor ons in petto? Nou, op 22 augustus 2026 staat maan op Pukkelpop. En als je naar de Bijenkorf gaat, kun je er ook tegen.
1: Ja, ze staan nog regelmatig in de Bijenkorf te zingen, ja, maan. En nu Kygo op.

0: Goedemorgen Anul, Armin van Buren hier onder de douche. Ik zou zeggen, gooi er even een beuker in.
1: De Ochtendshow.
2: Met de meeste muziek.
1: Dit is de Slam Ochtend.

0: Ik hoorde een grappig verhaal van de week in de Slam 40. Mijn eigen programma. Wow. Waarin Armin van Buuren vroeger thuis kwam van de pianolessen. En wat gebeurde er toen?
1: Als ik dan thuis kwam, wilde mijn moeder altijd aan mij ruiken. Want dan rook ik naar boeken. Ik zal nooit vergeten, mijn moeder, laat me even aan je ruiken. Want ja, die mevrouw die rook een beetje naar boeken.
0: Ja, vroeger rook die naar boeken. En nu is die te boeken. Als DJ. Je hoorde Armin in de Slam Ochtendshow. Heb je Martin Garrix nog gezien op Instagram? Ik ben wel weer jaloers. Trouwens, Martin Garrix, oké, daar ben ik jaloers op. Want hij mocht bij Dua Lipa logeren dit weekend. Toen hij in Kosovo was.
2: Oh.
0: Bij zijn ex, Scharrel. Ze hebben wel met elkaar gedate. Maar
2: zij is getrouwd, hè? Dus
0: het... Ja, ze gaan op goede voeten met z'n tweeën. Moeten we het nog even over Don Diablo hebben? Even kort dan.
2: Even kort.
0: Ik stuurde jou gisteravond een filmpje door. Of vanochtend was het. Geweldig. Don Diablo is op tour. En ja, misschien ken je Don. Zijn outfits zijn echt super aanwezig. De ene keer loopt hij erbij als een soort stormtrooper uit Star Wars. En nu echt in een limegroen pak. Maar echt zo groen. Bijna een vliegtuig wat ging landen daar. Die dacht dat daar de runway was. Ongelooflijk. Hij loopt dan door de straten van een of ander stadje. En dan wordt hij herkend. Nou, dat vindt hij al een hele attractie.
2: Ja, prachtig, ja.
0: Met zo'n pak word je nog wel eens aangesproken, ja. En dat is een koerier, zo'n fietscourier. En die zegt, hey, Don Diablo. En Don zo, hey man, wat leuk dat je me herkent. Kom je naar de show vanavond? En die koerier die zegt, nee, ik heb geen kaartje. Zegt Don, jij gaat met me mee, in de auto. En die koerier, nou, wat maak je me nou, joh? Je maakt mijn leven hier. Vervolgens komt er een knipje naar het moment dat die koerier dus meegaat. Maar die zit nog helemaal in zijn koeriers outfit in die auto. Inclusief fiets.
2: Hij heeft zijn helm ook nog op.
0: Inclusief fietshelm.
2: En ik vind het begin van het filmpje ook verdacht. Er staat boven, we were just filming some shots in the streets of Prague. En terwijl zij dan heel toevallig wat shots aan het maken waren in de straten van Praag, kwam er ineens een nietsvermoedende fietscourier langs. Die zei, hey maar, ben jij niet Don Diablo?
0: Ja,
2: ik ben Don Diablo.
0: En even later staan ze samen op het podium en heeft de fietscourier nog steeds zijn fietshelm op zijn fiets. Je moet het even kijken voor jezelf. Het is te leuk. Bij Don Diablo op Instagram. En bij Slam draaien we Dua Lipa. Waar Martin Garrix mocht logeren dus. En dit is de laatste van Fisher. What a life.

Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn. We verhogen de prijs van een koopzegel. Je kunt vanaf september niet bij elke 1 euro, maar bij elke 2 euro een zegel kopen. Sparen gaat nu dus 2 keer zo langzaam. We hebben veel klachten gekregen van onze klanten hierover. En daarom hebben we besloten om onze klanten tegemoet te komen. We verhogen onze prijzen keer 2. Alles wordt nu 2 keer zo duur. Of sterker nog, dat is een tijdje geleden al ingegaan. We hebben toen alles al 2 keer zo duur gemaakt. Je kunt dus net zo snel koopzegels sparen.

0: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Hey, jij daar. Chantal Jansen hier. En zie Zon Zee Zomerboek ligt weer in de winkel. De zomerspecial vol heerlijke reisverhalen, puzzels, horoscopen en een dikke vette winactie. Of je nou op vakantie gaat of de hele zomer thuis gaat chillen, met NC's leesvoer kom jij de zomer wel door. Je shopt hem nu in de winkel of via NC.tv.

0: makkelijk retour.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De zoekactie naar een vermiste zwemmer bij het Noord-Hollandse Callantsoog is gestaakt, want ook die persoon is verdronken, meldt de politie. Slachtoffers zijn twee vrouwen. Ze gingen gistermiddag de zee in en kwamen in de problemen. Iemand die bij de reddingsactie betrokken was, moest naar het ziekenhuis. De Limburgse brandweer kan nog niks zeggen over wanneer de bosbrand bij Venray onder controle zal zijn. De omstandigheden zijn wel gunstiger dan gisteren, zeggen ze. De temperatuur is lager en de windrichting een stuk stabieler. Het blussen wordt wel bemoeilijkt door munitie uit de oorlog die her en der nog ligt. Een grote brand op een bedrijventerrein in het Gelderse Winterswijk heeft een kringloopwinkel en een zaak in bouwmaterialen verwoest. Er zijn geen gewonden. Brandweer kreeg hulp van collega's uit Twente en Duitsland. Vanwege de brand werd het treinverkeer tussen Zutphen en Winterswijk stilgelegd. Inmiddels rijdt alles weer. De vereniging Eigen Huis hoort meer en meer klachten over verkopers van warmtepompen en thuisbatterijen. Reden om met een meldpunt te komen. Verkopers komen bijvoorbeeld met onduidelijke offertes of willen hoge aanbetalingen. Eigen Huis adviseert je niet te laten opjagen en mooie praatjes in twijfel te trekken. En dan nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken en in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En dat was het nieuws op Slam.
8: En dan maakt het 4 minuten over 10. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt twee vertragingen. De A2 richting Eindhoven bij Leenderheide. Door een auto met pech verlies je daar een half uur. 7 kilometer aan file. En de laatste is de A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. 20 minuten extra. 3 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister app. Binnen een minuutje. Gelukkig maar. We zijn terug in de muziek met Avicii. Komt eraan.
9: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Kom zondag 2 augustus naar Bataviastad en geniet van een optreden van K3.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Utke Ristorantenpizza en Piadina, 3 dozen, 5,99. En alle Knor kuppensoep en goedsnacking per stuk, 99 cent. We doen met je mee, Plus.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
6: De hemel lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Jarno van der Wielen.
8: Good morning met de beste playlist om de week lekker te breken. Met Calvin Harris zometeen. Set us

There was a Satisfy. Dance Valley gaat hij afsluiten. Oh, ik heb er zin in, jongen. Echt. Nee, ik ben de sfeer aan het opsnijven, dat begrijp je. Heb je al leuke weekendplannen waar je naar uitkijkt? Het is al woensdag, richting het weekend gaan we. Laat maar weten via de app van Slam. Zijn er nog andere leuke feestjes in Nederland? Ik wil graag bij je aansluiten.

0: I just might.
1: Ja, dat zeg ik. We gaan terug naar het jaar 2014 op de vroege ochtend in Florida. En ik denk, de vogels die floten goed. Misschien was er een soort Bruno Mars-achtig liedje op de radio. Want iemand besloot in de vroege ochtend een drive-thru te pakken in Florida. Hij ging lekker naar de Starbucks en hij dacht, weet je wat, ik ben in zo'n goede bui. Ik bestel voor mezelf een koffie, maar ik doe dat ook voor degene achter mij in de rij van de drive-thru. Dus eigenlijk betaalde hij ook voor degene die daarachter was. En dat zorgde ervoor dat er een soort pay-it-forward-actie ontstond. Waardoor iedereen ook 11 uur lang, want toen snopte het pas. Er was er één zure die zei, ik wil het niet. Voor degene achter hem betaalde. Dat is een hoop liefde. 11 uur lang, 379 mensen deden dat hem na. En deze was toen een hit.

0: is een beetje zo alsof je aan 100 vrienden vraagt. Moet ik mijn ex nog feliciteren met de verjaardag? En dan zegt iedere ex, nee, moet je niet doen, nee, moet je niet doen. Is misschien ook gebeurd bij de mensen van Not Without Friends. Die zeiden van, moet ik een remake maken van Spiller en Groovejet? Doe dat nou niet, doe dat nou gewoon niet. Dat is al een goed nummer, dat kan je alleen maar verkloten. En het dan toch doen en het pakt goed uit. Want het is een mixpartner track of the week geweest. Je hoorde hem net op Slam met zometeen... De Bauza komt eraan.
1: Slam, doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Hallo.
9: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
8: Ja hoor.
9: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
8: Tuurlijk.
9: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
8: Ja.
10: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
15: Müller Milk, the moo you can't resist.
16: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
19: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
18: En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
20: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
21: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Good morning, het is 11:02. Tijd voor je Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. Je hebt een mix van zon en wolken. Zo, ik word er helemaal emotioneel van. Dat betekent... ja, sorry, ik kan het gewoon niet. Het wordt fucking warm. En dan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt één vertraging, de A2 richting Maastricht-Noord. Bij het Vonderen, 20 minuten verlies je daar 4 kilometer aan file.
22: Jarno van der Wielen.
0: Met zometeen muziek van Harry Styles en As It Was komt eraan. Ook de ex-Grand Slam van Age krijg je na de Bauza.

0: Age, ex-Grand Slam en Ring My Bell. Ik ben nog een beetje aan het nagenieten van Harry Styles, dat hij zo lang in... misschien denk ik dat er nog mensen zijn die nog steeds in het Vondelpark aan het zoeken zijn naar Harry Styles, terwijl hij al weken weg is. Dat is zo'n patroon geworden. Maar heb je genoten van Harry Styles in Amsterdam, in de Arena? Hij is nu bezig met zijn wereldtour. Londen heeft hij al gehad. En op dit moment is hij in Mexico. En ik weet, heel erg op TikTok kan je dat zien, dat de fans van Harry Styles zijn altijd heel jaloers met wat de fans in Mexico krijgen en wat zij niet hebben gekregen. Zo hebben ze in Mexico, hadden ze nieuwe merch. Dat is namelijk de regenlazen van Harry Styles en de natte tuinbroek. Niet normaal hoe hard het daar is gaan regenen. Sterker nog, je stond tot je knieën. Het leek wel een badkuip het stadion. Tot je knieën aan stond je in het water. Harry Styles trad toch op. En wat denk je? Hij komt sprintend dat podium op.
1: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.
0: En glijdt bij de eerste heuvel meteen uit op zijn bek. Maar hij gaat wel door. Wat een strijder. Harry Styles, hoor je niet op Slam. Dit is As It Was.

Route 94, Jess Glynn, je hoort op Slam, My Love. Met zometeen Alesso, One Republic komt eraan, In Your Eyes. En dit is eerst Everything But The Girl. Kleine pre-party alvast voor House in de pauze. Dit is Missing.

Dit is Slam met Alesso en One Republic. En In Your Eyes, met nog een uurtje op de klok. Dan gooien we weer alle genres in de mix in de lekkerste lunchpauze. Hou ze in de pauze. En zometeen krijg je deze als opwarmer.

0: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+.
10: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De man die terecht staat omdat hij aan kleine kinderen had gezeten blijkt meer slachtoffertjes te hebben gemaakt. In eerste instantie werd de man opgepakt voor 4 zaken en nu zijn dat er 14. En ook zou de man die op Amsterdamse kinderdagverblijven werkte kinderporno hebben gemaakt. Ook had hij thuis een babysekspop liggen en dat is verboden. De zwemmer die gisteravond vermist raakte bij Callantsoog is overleden. De Britse vrouw werd een paar uur later gevonden op het strand. Eerder was al duidelijk dat ook een andere vrouw was verdronken. 2 anderen, onder wie een kind, die in zee in de problemen waren geraakt, konden worden gered. In Rotterdam zijn 2 politieagenten gewond geraakt tijdens een controle. Ze waren afgekomen op een tip over overlast. En toen ze iemand wilden controleren kwam het tot een clash waarbij de man veel geweld gebruikte. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis. De man is aangehouden voor poging tot doodslag en zware mishandeling. Albert Heijn gooit de zegeltjesactie over een andere boeg. En dat valt slecht bij veel klanten. Kun je nu nog voor elke euro aan boodschappen een zegel kopen? Vanaf volgende maand wordt dat voor elke 2 euro. Een digitaal boekje vol sparen duurt dus veel langer. Op de socials regent het klachten aan het adres van AH. En dan nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken. En in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En dat was het nieuws op Slam.
11: En dan maakt het 11:02. De situatie op de weg dan. Flitsmeister meldt 1 vertraging. Die vind je op de A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar verlies je 24 minuten, 3 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister app. We gaan zo meteen starten met een banger. Eric Prydz en Call On Me komt eraan.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
16: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: De hele hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Jarno van der Wielen.
11: En zometeen hoor je wie er op de line-up staat om de cocktail samen in te schenken vanaf 8 uur vanavond in Sunset. Zometeen.

Nog steeds feest tent anthem nummer 1. Let's go! Boost your summer. Van McLemore en Ryan Lewis natuurlijk. En Kent Haldes. Daar vier je de zomer mee. Maar dat doe je ook met de Slam Sunset. Iedere keer na de Slam middagshow vanaf 8 uur tussen 8 en 10... krijg je de beste DJ-sets. Terwijl we de zon zien zakken in de zee... genieten we met z'n twee, of met meerdere mensen, van de radio... met een uurlange DJ-set vanavond. Onder andere Rules en Levi M. hoor je vanavond in de Slam Sunset. En morgen, dat is toch wel een headliner-dag. Met Lost Frequencies en ook The Man, The Myth, The Legend. Axwell hoor je dan een uur lang vanaf 8 uur tussen 8 en 10... het beste wat de DJ-scene te bieden heeft in Slam Sunset. Met vanavond dus trappen we hem af met Rules. En Axwell, die heeft gewoon eigenlijk de hele zender gedomineerd deze week.

0: Slam Good Morning, Buddy Love.
1: Boogie Tonight met nog een half uurtje op de klok.
0: Dan begint hij, de lekkerste lunchpauze van Nederland, Housen in de Pauze. En waarom moet je altijd even je vuilnis doorzoeken om te spotten alsof je 1 miljoen euro hebt gewonnen? Dat hoor je zo meteen. Een nootje make een bam bam, you go, komt eraan.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee, Plus.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
15: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
16: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
17: Het is 1 minuut over 11:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. We kijken naar die thermometer. Ja, die gaat gewoon hard omhoog, maar niet zo hard als gisteren. Maximaal 29 graden en woon je in het oosten of zuiden van het land, heb je kans op een buitje vanmiddag. Dan de situatie op de weg. Flitsmarsjeman, nog maar 1 vertraging. Die vind je op de A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. 20 minuten bij je rijstijd optellen. En voor flitsers check je de Flitsmarser-app.
18: Jarno van der Wielen.
17: Zometeen ga je meezingen over een zwart t-shirt. Hoe en wat, dat hoor je zometeen. Eerst Jugel, dit is Jamil.

Neo en Afrojack. En Give Me Everything Tonight hoorde je op Slam. Met even een reminder dat je altijd eventjes twee keer moet nadenken en twee keer je prullenbak moet checken. Het is een waanzinnig verhaal uit Italië. Een vrouw die ging met haar kraslot, of ja, naar haar kraslot, de lot voor de loterij. Ging ze naar de plaatselijke Primera in Italië en die zeiden van ja, weet je, de prijs kan hier niet worden uitbetaald. En toen dacht zij van, ik heb dus niks gewonnen. Dus ze heeft dat lot laten weggooien. Wat denk je, een familielid die wees op de cijfers van de loterij. Ze had de hoofdprijs gewonnen, 1 miljoen. En ja, dat was zo'n groot bedrag. Dat kan niet worden uitbetaald in de plaatselijke Primera. Daarvoor moet je naar het hoofdkantoor, ook bij de loterij in Italië. Wat dus betekende dat ze eigenlijk 1 miljoen euro in de prullenbak had gesodemieterd. Nou, wat denk je? Hulp ingeroepen van het afvalverwerkingsbedrijf. Want ja, die prullenbak was al lang geleeg natuurlijk door de vuilniswagen. En het lot heeft zegen gevierd. Want 1 miljoen euro is binnen. Zo zie je maar, nooit opgeven, eind goed al goed en altijd even 3 keer je vuilnis checken. En daarover gesproken, je kan er trouwens 100.000 t-shirts van halen. A.k.a. La Camisa Negra, dit is Juanes.

0: Good morning.
1: Nog net met Rita Ora. En Anywhere, want in de startblokken over 3 minuten... de lekkerste lunchpauze van Nederland.
2: Hauze in de pauze!
1: Onder andere zometeen met Party Animals en ook Pitbull. Komt eraan.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs.

0: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam waren op een Pride-bijeenkomst en daar waarschuwden ze voor haat tegen LHBTI'ers. Ze haalden de Pride in Berlijn aan, waar een IS-aanhanger inreed op een groep mensen. Volgens Halsema zijn regenbooggroepen het eerste slachtoffer als intolerantie toeneemt. Het OM denkt dat een man die terecht staat voor het misbruiken van kinderen op kinderdagverblijven vaker de fout is ingegaan. Er is nu sprake van 14 slachtoffertjes. Deze Jan B. van 66 was invalkracht op crèches in onder meer Amsterdam. Bij hem thuis werden grote hoeveelheden kinderporno gevonden en ook een kinderseksbob. In Rotterdam is opnieuw iemand van de politie ontslagen. Hij of zij neusde zonder noodzaak en toestemming rond in de computersystemen en speelde ook informatie door naar buiten. Daarvoor is een taakstraf opgelegd. Eerder werd in Rotterdam een politiemedewerker op non-actief gezet vanwege een mogelijk zedenmisdrijf. In Duitsland is een vrachtvliegtuig vannacht in de lucht in botsing gekomen met een vliegend object, waarschijnlijk een drone. Het toestel van DHL was opgestegen in Leipzig en wist veilig te landen in Hannover. In Leipzig was eerder al onderzoek naar iets verdachts bij de startbaan en daarom moesten vluchten worden omgeleid. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En dat was het nieuws op Slam.
7: Dan de weg af met Flitsmeister. Die meldt nog één vertraging en die vind je op de A1 richting Osnabrück bij de Lutte, daar verlies je een kwartiertje, 3 kilometer file. Dat moet je even bij je reistijd optellen. Nou, flitsers, ja, je weet het inmiddels. Die check je via de Flitsmeister-app.
0: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.

Deze zomer te zien op Lowlands. De vrienden van Major Lazer en Get Free. In House in de pauze. Met Pitbull zometeen in de mix. Opus, Life is Life. Weet je nog toen Maradona aan het hooghouden was op dat veld? Hoor je zometeen aan Lady Gaga.

0: Party Rockers en ook Skilo, I Wish, komt eraan. Binnen een paar tellen zijn we terug met de lekkerste lunchpauze van Nederland.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill Accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoornetjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
14: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
15: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog geen euro, slechts 95 cent.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
2: Hands van Voordeel.
19: Aldi.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: Drie sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Houd ze in de pauze.
0: Gaan we weer met de lekkerste lunchpauze van Nederland. Eerst even om 1:30. Tijd voor je Slam Weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is nog steeds een bloedhitte dag met maximaal 29 graden. Vanavond is het helder en koel en het koelt langzaam af. In de nacht de temperatuur schommelt tussen de 13 en 17 graden. Vanmiddag in het oosten en zuiden ook nog kans op een buitje trouwens. Dan de situatie op de weg. De langste vertraging vind je op dit moment op de A22 richting Velsen. Bij Beverwijk verlies je 24 minuten. De oprit is daar afgesloten.

Milo. Die hoopte dat hij een wat langer werd. To be a baller. To a girl who looks good. To have a rabbit in a hat with a bed. And a 6'4 Impala. Dan hoop ik eerst dat hij gewenst heeft. Nog 3 extra wensen, want anders had hij het nooit gehaald. Goed, welkom bij de lekkerste lunchpauze van Nederland. Hou eens in de pauze. Ik wens nog 1,5 uur meer. En dat ga je krijgen ook met zometeen. LA Style Nirsigal.

0: is de laatste klanker. Maar gelukkig gaat de lekkerste lunchpauze zo meteen door bij Florian Hamerling. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Wij gaan samen naar Dance Philly, maar ik heb nog niet gevraagd. Ik doe dat nu even. Kan ik met jou meerijden?
1: Nee. Oh. Dus fix maar zelf even vervoeren. Ja, nou, kijk hoe je dat gaat doen.
0: Heb je wel leuke collega's? Laat het even weten via de app van Slam. Zometeen een uurtje House in de Pauze komt eraan met onder andere Gacho, Camel Fat en ook Snap in een paar tellen. Zometeen krijg je nog Sophie Tucker, House Arrest naar Roller Girl. Dit is Dear Jesse in de mix.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Deze week wordt er extra veel geflitst tijdens de Flitsmarathon. Met Flitsmeister ga je goed voorbereid op weg. De app start automatisch op en je krijgt alle waarschuwingen op je telefoon en via Apple CarPlay of Android Auto. Flitsmeister.
5: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk 34 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Luister vrijdag naar de Slam Mix Marathon en maak kans op een Flitsmeister dot.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.

0: ben Frans van der Beek. Vlak voordat premier Rob Jette iets zou gaan zeggen op een Pride-bijeenkomst in Amsterdam was er een protest van pro-Palestina-demonstranten. Ze riepen: Jette, schande, bloed aan je handen. De actievoerders vinden dat hij te weinig actie tegen Israël neemt. Na een paar minuten kon Jette aan zijn verhaal beginnen. De brandweer in Limburg krijgt hulp uit België bij het bestrijden van de bosbrand bij Venray. Verder komen er sproeisystemen die de grond nat moeten houden zodat de bodemtemperatuur daalt. Dat moet het gevaar voor ontploffende oude munitie verkleinen. Omdat de brand vooral dicht bij de grond zit, zijn blushelikopters nu niet nodig. In het westen van het land is het zo droog dat openbaar groen in de gemeenten als Den Haag, Vlaardingen en Delft voorlopig geen water meer krijgt. Alleen heel oude monumentale bomen mogen nog water uit sloten en vijvers hebben. De gemeenten balen, maar snappen dat het is wat het is. We moeten nu heel zuinig zijn, zeggen ze. Marco Borsato maakt volgend jaar niet zijn comeback bij de Vrienden van Amstel Live. Er gonsden berichten rond, maar volgens het management kloppen die niet. En ook geruchten over een eigen concertreeks in Ahoy niet. Marco Borsato was jaren uit de running door een misbruikzaak en daarom werd hij eind vorig jaar vrijgesproken. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En dat was het nieuws op Slam.
1: 2 over 1, goedemiddag. Je de wegen af met Flitsmeister. 2 vertragingen langer dan 10 minuten. Ja, de lunch. Ai, ai, ai. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen. Daar 17 minuten, 3 kilometer. A12 Arnhem-Oberhaus tussen Oudijk en Duitsland. 12 minuten. Ja, die ijskoffies van tegenwoordig niet normaal. En die A37 knopend Holsloot-Meppen tussen Zwartemeer en Duitsland. Na 11 minuten. Dus even kijken. Nog eentje. Komt of niet? Even kijken. Komt er nog één? Nee, dat was het wel.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

9 uur lang alle genres in één mix. Met misschien wel de allerbeste houseplaat ooit gemaakt. Van Gacho, So Many Times. Zometeen ook Bounty Hunter met Whoops komt eraan. Camel Fat en eerst Snap. Dit is Rhythm is a Dancer bij Slam.

Het was de zomer van de skinny jeans. Iedereen droeg van die Converse All-Stars, Ray-Bans, geruite overhemden en van die V-hals t-shirts. Het was de zomer van 2009. En ik had toen nog zo'n Discman. Dan had ik 20 liedjes op zo'n cd'tje had ik weten te rippen via het internet, via Windows Media Player. En dit was het allereerste liedje wat op die vakantie-cd stond, die ik altijd meenam in de auto onderweg naar vakantie. Jay-Z en Alicia Keys, Empire State of Mind 2009. Alle genres.

0: Tijdens die lekkerste lunchmix van Nederland die zo verder gaat met Lucas en Steve. Ook Oliver Heldens met Melody komt eraan. En de Party Squad helemaal naar de kloten. Hoor je je zo meteen.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
8: Omdat onze band onbreekbaar is.
9: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
8: Florian Hamelink.
9: En je weerupdate van Weer Online. Veel plekken zon, behalve in het oosten, daar kan ook een bui vallen. Het is 24 tot en met 29 graden en vanavond koelt het lekker af. Dan even de wegen af met Flitsmeister. Vertragingen gemeld op de A1 Hengelo-Osnabroek tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 11 minuten. De A12 daar 14 minuten tussen Arnhem en Oberhausen bij Duitsland. En 10 minuten op de A37 knooppunt Holsloot-Meppen. Dit is Houze in de Pauze. Alle genres in één mix met de

vooral in Zuid-Amerika echt een icoon. Hè? Daar staan de hitlijsten er vol mee. Bad Bunny tijdens House in de pauze. Hij zingt in het Spaans, maar wat zingt hij precies? Nou, eigenlijk allemaal rare shit. Nee, zijn teksten slaan helemaal nergens op van Bad Bunny. Als je dat in de vertaalmachine gooit, dan denk je echt van... heeft hij een bak scribbel laten vallen en daar de lyrics uit opgebouwd? Nou, in ieder geval wel de titel, denk ik. DTMF, Bad Bunny tijdens House in de pauze. Met Kanye West en Chris Martin, Homecoming zometeen. En eerst Joost Klein. Dit is Fries en Jong bij Slam.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch met de

0: 70 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
10: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
12: Albert Heijn. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus Compleet Vitamine Minerale Koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Aan de grens bij Hazeldonk heeft de marechaussee twee Iraakse mannen van de weg gehaald. Ze worden verdacht van mensensmokkel. Ze vielen op omdat ze aan het slingeren waren en hun auto hing opvallend laag. In de wagen zaten vier andere mensen zonder papieren. Verder bleek dat een van de Iraakse mannen eerder was gepakt voor mensensmokkel. In Amsterdam zijn twee minderjarige jongens opgepakt na een explosie bij een kinderdagverblijf in Bos en Lommer. Ze zitten vast en mogen alleen met een advocaat en met hun ouders praten. Zaterdag was bij hetzelfde kinderdagverblijf ook al een ontploffing en de politie kijkt of er een link is. President Zelensky trekt aan de bel over de Oekraïense luchtverdediging. Het aantal luchtafweerraketten is hard gedaald. En de toevoer vanuit onze partners stokt, schrijft hij op X. Volgens Zelensky waren dodelijke slachtoffers, zoals bij de jongste Russische aanvallen op Kiev, te voorkomen als er genoeg raketten waren geweest. FIFA-baas Infantino zit een Rabat om tafel met de top van de Wereldvoetbalbond. Het gaat over de ophef rond de plannen van Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Hij trok het plan na hevige protesten terug, maar heeft veel vertrouwen verspeeld. Het is erom de vraag of zijn positie nog houdbaar is. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En dat was het nieuws op Slam.
16: En Flitsmeister meldt twee vertragingen langer dan 10 minuten op de A1 Hengelo-Osnabroek tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. Daar 12 minuten, 3 kilometer. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Brug over het Zijkanaal C en Velsen. Daar 18 minuten, 2 kilometer. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Doe je er een kwartier langer over.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
20: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
21: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Met zometeen het allereerste liedje wat Bruno Mars ooit uitbracht. Samen met B.O.B. Oh, Jonas Blue komt eraan. Edge of Desire. En eerst Armin van Buuren. Dit is Sunny Days.

Fire bij Slam. Op je woensdagmiddag over de helft van die werkweek. Lekker zeg. En dan eigenlijk nog maar één dagje werken. Want hier start het weekend al op vrijdag bij Slam. Met de Mix Marathon. Iedere vrijdag 24 uur lang de beste DJ's voor je in de mix. En aanstaande vrijdag is die Mix Marathon extra lekker. Want je maakt de hele dag kans op de Flitsmeister Dot. Hey, en dat komt dus goed uit met die Flitsmarathon die bezig is in heel Europa. Er wordt extra veel geflitst, dus let op je snelheid. En morgenochtend om 7:15 dan maakt Anul de hele line-up voor die Mix Marathon bekend. En je werkdag kom je nu lekker door met de Grand Slam. Zometeen de Swedish House Mafia, Licky Lee. Happiness is so sad komt eraan. En eerst B.O.B. en Bruno Mars. Beautiful.

0: dit is dus René Leblanc. Is een van die gasten uit Ik Geloof in Mij. Dat programma van een paar jaar terug waar ze 8 volkszangers gingen volgen die iets te veel in zichzelf geloofden. Ja, en ik zit weer zo in dit programma. Ik heb het helemaal teruggekeken. Mijn For You-page staat er ook weer vol met clipjes van René Leblanc. En ja, vooral René, die gelooft nogal in zichzelf. Dat is het mooie ervan.
1: Ik wil echt die status A-artiest hebben. Waarom? Omdat ik het gewoon verdien.
0: Het is gewoon heerlijk om weg te kijken.
1: Ja, in 30 jaar tijd zoveel locaties aangedaan dat ik bijna overal zonder navigatie naartoe rijd. Maar eigenlijk rijd ik blindelingsje dan. Hè. Ik heb nooit geen navigatie aanstaan. Nee.
2: Ga naar 300 meter recht door betere route.
0: Ja. Nou, mocht je nog op vakantie gaan, download even de afleveringen van Ik Geloof in Mij voor tijdens je vlucht. Want het kijkt heerlijk weg. Ben je zo op je bestemming? Dit is Topic nu.

0: Hallo, wij zijn Suzanne en Freek. En wij wensen alle luisteraars van
1: Slam
2: een heerlijke zomer.
1: Slam. Boost. Your summer.

0: You Girl en Moving to the Sun bij Slam. Over anderhalve maand dan is David Guetta in Nederland. En hij gaat hier iets doen in Amsterdam met een hele grote paal. Ja, wat het is, dat hoor je zo. Net als Bebe Rexha.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja. Au.
1: En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Deze week wordt er extra veel geflitst tijdens de Flitsmarathon. Met Flitsmeister ga je goed voorbereid op weg. De app start automatisch op en je krijgt alle waarschuwingen op je telefoon en via Apple CarPlay of Android Auto. Flitsmeister.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: Luister vrijdag naar de Slam Mix Marathon. En maak kans op een Flitsmeister dot.
9: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
10: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Omdat we series willen blijven bingen.
12: Omdat ik samen verder wil.
13: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
18: It's funny, because it's true.
17: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
19: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
20: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
21: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
22: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
23: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
24: Huh?

0: die anders doet.
1: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: 3:30. Dit is Slam met je weerupdate van Weer Online. Op de meeste plekken zonnig, behalve in het oosten. Daar kan een bui vallen. Het is 24 tot 28 graden. En vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En een paar vertragingen langer dan 10 minuten gemeld bij Flitsmeister. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen. Daar 19 minuten 6 kilometer. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 12 minuten. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Haringvlietbrug en Willemstad 11 minuten. En de A50 tot slot Arnhem-Apeldoorn tussen Hoenderloo en Beekbergen. Daar een kwartier. Corian Hameling. Met een dikke house in de

0: Drive Arena. Daar doet hij zijn legendarische monolith show tijdens het AMF. Gaat hij met een enorme lichtpilaar in het midden van de Johan Cruijff Arena staan. Met echt een enorme pilaar. Ja, ik heb filmpjes gezien van die vorige sets. Ja, dit wordt echt vet.
1: This is crazy.
0: Ja, het wordt echt vet.
1: Wow.
0: Wow. Er zijn ook nog een paar tickets over, dus mocht je er nog naartoe willen, dat kan nog. Hey, en verder worden er steeds meer feesten bekendgemaakt voor tijdens dat ADE. Zo is er gisteren iets bekendgemaakt voor zondag 25 oktober, waar je echt bij moet zijn. Ik praat je zo even bij. Na een dikke house in de pauze klassieker van TLC. Dit is No Scrubs bij Slam.

0: Terug naar de zomer van 2014. Misschien wel een van de beste zomers uit de tens. We hadden lekker weer en we hadden een legendarisch WK met de Flying Dutchman natuurlijk.
1: Dat is de beste bal op Van Persie. Persie, ja! Ja! Ja!
0: Er was toen zelfs nog een hele Flappy Bird game omheen gebouwd. Hè? Dat je met Robin van Persie door die buizen moest springen. Want Flappy Bird was toen ook echt helemaal gaande. En we maakten dat jaar voor het eerst selfies met de selfie stick. En er was één trend helemaal gaande. De Ice Bucket Challenge was toen echt de challenge die zomer. Werd je uitgedaagd door je beste vriend om een emmer ijs over je kop heen te gooien. Maar goed, wel voor het goede doel, hè, toen. Voor ALS, de spierziekte. En hij pakte de allergrootste zomerhit dat jaar. Mr. Worldwide 305 Pitbull Fireball uit 2014.
2: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

denken die zouden bij Slam. 25 oktober, de laatste dag van het Amsterdam Dance Event, doet hij in de suikerfabriek een back-to-back met Prospa. Ja. Holy shit! Ah, dit wordt misschien wel de allerluiste set tijdens het hele Amsterdam Dance Event.

Former G-Martin Overdrive bij Slam. Er zal weer meerdere keren de vraag binnenkomen wanneer ik de Mix Marathon Track of the Week weer eens ga draaien. Over een klein kwartiertje komt hij eraan. Dikke techno-burger van Dimitri Vegas. En ook Snap, Silva Bampa en The Weeknd voor je onderweg.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Duitse politie heeft misschien een aanslag verijdeld op het vliegveld van Leipzig. Het gevaar kwam van een drone met explosieven. Die werd gevonden bij een vrachtvliegtuig uit Oekraïne dat nu aan de grond staat. De drone is meegenomen voor onderzoek en de NAVO is daar ook bij betrokken. Tientallen boeren zijn met hun trekkers een provinciale weg in Twente opgereden. Ze blokkeren vlakbij Oldenzaal de brug over de A1. Op de trekkers hangen protestborden en omgekeerde Nederlandse vlaggen. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie is erbij, maar grijpt nog niet in. In Brabant is dicht bij de Belgische grens een verdachte auto van de weg gehaald. De politie vertrouwde het niet, want de auto was op de A16 aan het slingeren en de achterkant was doorgezakt. Er zaten 6 mensen in, van wie er 4 geen papieren hadden. Mensensmokkel, denkt de politie, die 2 mannen uit Irak heeft opgepakt. En bezoekers van festival Sziget in Boedapest vinden het altijd prachtig. Het laatste stukje met de boot, maar dat kan dit keer niet. De boot wordt aan de kant gehouden door de lage waterstand in de Donau. Je kunt nu alleen via de bruggen op het eiland komen. Sziget begint maandag en duurt de hele week. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler. En dit was het nieuws op Slam.
4: En 2 vertragingen die opvallen bij Flitsmeister op de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, 21 minuten 3 kilometer. En de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Hoenderloo en Beekbergen, daar 33 minuten door een ongeval met een vrachtwagen.

0: makkelijke tour.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo. Profiteer nu van de seizoensopruiming bij Robert Knops in Geleen.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond vanaf 8 uur. Slam. Florian Hamelink.
8: En lekker die woensdagmiddag doorkomen met de hits van Slam. Die dikke beuker van de Mix Marathon Track of the Week van Dimitri Vegas komt eraan. Ook Silva Bumpa, Antonite en

er is gisteren zeker wel een traantje gelaten. Ah, ik ben voor het eerst een lange tijd weer naar de bioscoop geweest gisteren. En ik was niet de enige, nee, het is echt weer helemaal booming, hè, de bioscoop, om maar in Gen Z-taal te praten. Er draaien ook echt goede films in de bios. The Odyssey natuurlijk, Toy Story 5 draait, Spider-Man. Echt allemaal goede films. En ik was zelf naar de nieuwe Spider-Man film en heel die zaal zat nokkie vol. Er was geen stoel meer over. En toch, ja, ik ga nooit zo vaak naar de bioscoop, maar ik krijg het toch altijd voor elkaar om een stoel te boeken, te reserveren. Dat is van die irritante mensen. Ja, je hebt het waarschijnlijk ook wel een keer meegemaakt. Echt, voor mij zat er een guy rond de 25, was hij volgens mij. En die flikkerde gewoon in slaap met zijn hoofd op de leuning. Echt na een uur zat hij gewoon te pitten. Goed, uiteindelijk niet zo heel veel last daarvan gehad, maar naast mij zat een guy, die zat in eerste zo breed dat hij met zijn elleboog nog net niet in mijn zij zat. Hij begon ook al aan het begin van die film dat hij smakkend zijn popcorn aan het eten was. Ja, kan ik me dan zo dood aan irriteren. En dat is

0: BTS en Swim bij Slam. Draai zo misschien wel het allerbeste liedje van David Guetta. En het vet is, als je die beat met andere liedjes mixt, worden die ook een stuk beter. Laat je zo horen, net als Calvin Harris ook.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Tadaa, hier ben ik. Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl, pearl,
7: pearl. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
11: Omdat ik samen verder wil.
12: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
2: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Bel Simple.
4: Op de meeste plekken zonnig, behalve in het oosten. Daar kan een bui vallen. Het is 24 tot 28 graden. Vanavond is het helder en koelt het af.

0: Wijk Velsen tussen Beverwijk en Beverwijk, daar 13 minuten. En de langste vertraging nu op de A50, Arnhem-Apeldoorn tussen Hoenderlo en Loenen, 33 minuten.
1: Jan Hameling.
0: Met de nieuwe van De Opposite zometeen, Feestje op mijn graf. Ook David Guetta komt eraan.

Kid Cudi, Memories bij Slam. En het vet is, als je de beat van Memories onder andere liedjes legt, worden die ook gelijk een stuk lekkerder. En dat kan met bijna ieder liedje. Bijvoorbeeld Turfy Gang en Bangzitters.

Britney Spears en Toxic bij Slam. Heb je wel eens in een toxic relatie gezeten? Dat je echt even wraak wilde nemen op je ex? Nou, ik heb nog nooit echt een psycho-ex gehad of zo. Ik weet ook niet of ik dan wraak zou nemen, hoor. Dat maakt het meestal alleen maar erger. Ah, misschien aanmelden voor allemaal random nieuwsbrief of zo. Dat is misschien nog wel grappig. Maar dit vond ik zo bizar. Een paar jaar terug in Australië was er een koppel die gingen trouwen. En de avond voor de bruiloft kreeg de vrouw een bericht van een onbekend nummer met screenshots van gesprekken tussen de man en een andere vrouw. Ja, ze ontdekte dus vlak voor het huwelijk dat hij vreemd ging. Haar toekomstige man. Dus ze besloot niet te gaan schreeuwen of de bruiloft direct af te zeggen. Nee, weet je wat ze deed? Tijdens de ceremonie gaf ze alle gasten die aanwezig waren op de bruiloft een envelopje met daarin het bewijs van zijn affaire. Nou, oprecht. En daarna liep ze gewoon weg. Nou, ik denk dat er nog nooit mensen met trouwkleding uit elkaar zijn gegaan. En ook niet nog met zoveel mensen om hen heen. Bijzonder verhaal. Dit is Slam met Criss Cross Amsterdam nu.

0: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor Kuppensoep en Goedsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
12: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project. Come on,

0: frazenstorm. Goed nieuws over de natuurbrand die al 2 dagen woedt in het Limburgse Venraai. Het vuur is onder controle, maar is nog niet uit. Hoe lang er nog geblust moet worden is niet duidelijk. Intussen is er een nieuwe natuurbrand uitgebroken in de duinen van Wassenaar. Het vuur en de rookwolken zijn vanaf het strand te zien. De blokkeeractie van boeren in Twente is voorbij. Ze waren vanmiddag met 150 trekkers een provinciale weg vlakbij Oldenzaal opgereden en blokkeerden een brug. Ze hadden protestborden bij zich met teksten die onder andere verwezen naar de minister van Landbouw. Zijn stikstofplannen zijn volgens de boeren veel te streng. Op het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland zijn 2 drones gezien. 1 werd later gevonden bij een landingsbaan waar ook een vrachtvliegtuig uit Oekraïne stond. De drone was bewapend met een explosief dat niet is afgegaan. De Duitsers nemen de zaak zeer serieus en houden rekening met terreur. En IJsland zet meer dan 20 buitenlandse dierenactivisten het land uit en die mogen nooit meer terugkomen. Ze probeerden vorige week een schip te rammen dat op walvisjacht ging. Dat mislukte en de activisten werden daarna op het schip vastgehouden. IJsland is een van de weinige landen waar mensen op walvissen mogen jagen. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler. En dit was het nieuws op Slam.
1: En Flitsmeister meldt 2 vertragingen langer dan 10 minuten... op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velsen... daar 12 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland... daar 1 kwartier.
2: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: De hele zomer lang, elk

and Get Busy by Slam. Bijna kwart over vier. Op je woensdagmiddag zometeen hoor je Hielke weer met de Slam middagshow vanaf 5 uur. En gelijk daarna weer een nieuwe Slam Sunset. Tot deze zomer lang, hè, de beste DJ-sets om de zon mee gedag te zwaaien. Met vanavond om 8 uur een uur lang in de mix Rules. En Levi M hoor je vanavond om 9 uur. Dat vanavond. Ja, en dit gebeurde vandaag, de terugkeer van Marco Borsato. Het leek te gaan gebeuren. Ja, de Telegraaf die meldde gisteren op basis van bronnen dat Marco begin 2027 zijn comeback zou maken. Tijdens de Vrienden van Amstel Live. En daarna zou hij ook zijn eigen concertreeks weer in Rotterdam Ahoy gaan geven. Ja, alle huismoeders gelijk helemaal gek natuurlijk. Marco Borsato komt terug. Alleen, ja, heel het feest gaat niet door. Nee, het management liet vanmiddag weten dat ze eigenlijk niets van al die comebackplannen afweten. Waardoor, de Telegraaf eigenlijk alleen maar een beetje onzin verspreidt. Dus ja, Marco Borsato, hij wilde nog even vrij zijn. Ja.

Fifth Harmony en Work From Home bij Slam. Hey, het is bijna 16:30. Zometeen gaan we weer vakantiebestemmingen raden. Aan de hand van cryptische hints moet je erachter zien te komen welk vakantieland ik zoek.

0: Het is juist leuk om vakantiebestemmingen te gaan raden. Ik geef je een paar hints. Aan jou de taak om met die hints te raden welk land ik zoek. En als je het goed hebt, dan win je de Slam Summer Gadget. Ready voor de eerste hint? Komt hij aan. Een enkele vlucht naar het land kost €200... met een vlucht van 1 uur en 3 kwartier. Doe alvast je eerste gokje via de app van Slam. Krijg je zometeen meer hints. En Another komt eraan. Talk to you.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor koffiecups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
11: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
14: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
13: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
1: Alle vijf met je weerupdate van Weer Online. Op de meeste plekken zonnig, behalve in het oosten. Daar kan een buitje vallen. Het is 24 tot 28 graden. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. Een flinke vertraging gemeld op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Beverwijk-Oost. Daar 1 uur en 10 minuten, daar wordt het verkeer omgeleid. De A12 nog Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, daar 12 minuten. En nog een vertraging gemeld op de A22 Velsen-Beverwijk tussen Velsen en de Velsertunnel, daar 16 minuten. We zijn vakantiebestemmingen aan het raden. Aan de hand van hints moet je erachter zien te komen welk vakantieland ik zoek. Heb je het goed, dan weer de Slam Summer Gadget. De eerste hint die kreeg je net. Een enkele vlucht naar het land kost €200 met een vlucht van 1 uur en 45 minuten. En hier is een tweede hint. In dit land hoef je niet altijd een instrument mee te nemen om muziek mee te maken. Je stem is genoeg.
2: Florian Hamerling.
1: Doe je gokje via de app van Slam, krijg je zo meer hints. Ook X welkom eraan en eerst Another and 54.

0: your summer.
1: We zijn vakantiebestemming aan het raden. Ik geef je een paar hints. Aan jou de taak om met die hints te raden welk land ik zoek. En als je het goed hebt, dan wil je de Slam Summer Gadget. De eerste hints, die kreeg je net. Een enkele vlucht naar het land kost €200. Met een vlucht van 1 uur en 3 kwartier. In dit land hoef je niet altijd een instrument mee te nemen om muziek te maken. Want je stem is al genoeg. Nog een paar hints doen. Kom eens aan. Hier is een maaltijd soms zo groot dat je bord eigenlijk te klein is. Een beroemd drankje.

zijn de hints? Daar moet je het mee doen. Enig idee? Drop je antwoord via de app van Slam. Als je het goed hebt, dan weet je de Slam Summer Gadget. Antwoord hoor je zometeen naar Taylor Swift. Cruel Summer komt eraan ook Disco Lines en Tina Shea. No Broke Boys. En dit is de nieuwe Axwell. Whatever turns you on.

0: De vlucht duurt 1 uur en 3 kwartier. In het land hoef je niet alleen niet een instrument mee te nemen om muziek mee te maken. Je stem is genoeg. Een maaltijd is soms groter dan dat je bord eigenlijk is. Een beroemd drankje uit dit land is zo populair geworden dat je het tegenwoordig overal ter wereld kan bestellen. En de hoofdstad van het land is een plek vol muziek en paleizen. Maar in het Vlaams klinkt de naam alsof iemand tranen laat. Welk vakantieland zoek ik? Ah, ik zie heel veel goede antwoorden binnenkomen via de F van Slam. Ik ga naar Lisa. Lisa, heb je al vakantie?
1: Nee, nog niet helaas. Ook anderhalf week werken.
0: Oh, maar je gaat nog wel op vakantie?
1: Ik ga de 16 op vakantie naar Griekenland.
0: Oh, lekker zeg. Och, en welk eiland pak je mee?
1: Zakynthos.
0: Oh,
1: als
0: Zakynthos.
1: Ik het goed uitspreek.
0: Zakynthos, ja, dat is lekker hoor. Zeker lekker in dat naseizoen. Al die Nederlanders zijn al weg.
1: Ja, daarom. Dus daarom. Zijn we lekker rustig, hopelijk.
0: Heerlijk, heerlijk. Ja, Griekenland is niet het land wat we zoeken vandaag. Wanneer dacht je te weten?
1: Toen je over het Belgische huilen vertelde, toen dacht ik, ja, dat is Wenen.
0: Nou, zeg maar, welk land is het dan?
1: Zwitserland, sorry. Of zeg ik dat verkeerd? Nee, Oostenrijk.
0: Ik wou dat zeggen, ja, Oostenrijk. Ik wou dat zeggen, je stuurt in caps lock Oostenrijk, ga je nu Zwitserland zeggen?
1: Ja, ja, ligt ernaast, hè.
0: Ligt ernaast. Nee, Oostenrijk was inderdaad het land wat ik zocht. Nou, hartstikke goed. We gaan de Slam Summer Gadget opsturen. Dat kan nog mee naar Griekenland dan.
1: Nou, dat is perfect. Helemaal perfect.
0: Hey, top. Nou, alvast fijne vakantie en nog succes hè, met die laatste anderhalve week.
1: Dankjewel. Komt goed.
0: Ja, doei.
1: Doei.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Wassenaar is een stuk duin in brand gevlogen en daarom is uit voorzorg een hotel vlakbij ontruimd. Hoe groot de brand precies is, valt nog niet te zeggen. De rookwolken zijn volgens Omroep West tot in Zoetermeer te zien. Intussen is de grote bosbrand in Noord-Limburg na dagen blussen onder controle, maar het vuur is nog niet uit. In het centrum van Londen is een verwarde vrouw opgepakt die 4 mensen zou hebben aangevallen met een schaar. De slachtoffers zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aanval was in een wijk waar veel horeca en theaters zitten. Er werd ook een traumahelikopter op getrommeld, die landde op Trafalgar Square. In Duitsland zijn 7 mensen veroordeeld van een extreemrechtse terreurcel. Ze kregen straffen tot 5 jaar. De groep had onder meer opvanglocaties van asielzoekers aangevallen. Ze hadden ook een cultureel centrum in brand gezet. Er vielen geen slachtoffers, maar de rechter zei dat het heel anders had kunnen aflopen. En bij een fruitteler uit Zeeland is een partij verboden bestrijdingsmiddel gevonden. Ze hadden gekocht in China dat waarschijnlijk wist dat het iets schimmigs deed. Op de verpakking stond namelijk dat het hondenvoer was. De zaak kwam aan het rollen toen er een pakketje werd gevonden op Schiphol dat bestemd was voor de teler. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Michiel, dankjewel. We zijn weer helemaal op de hoogte. Het is 1 minuut over 5. De Slam Middagshow met Hugelle zometeen. Ook Jay-Z komt eraan. En dit is je verkeersupdate van Flitsmeister. Vertragingen op de A4 richting Den Haag. Tussen Liemers Aquaduct en Zoeterwoude-Dorp. 15 minuten. De A9 richting Alkmaar. Tussen Haarlem-Zuid en Velsen. Daar 25. A22 richting Velsen. Tussen Beverwijk en Beverwijk. 12 minuten. En de A50 richting Os. Tussen Kopperbergbrug en Sint-Oenderode. Daar 14 minuten. Ook nog de A67 richting Eindhoven tussen Asten en Someren. Die vertraging daar is 15 minuten.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
3: Hoi Hilke.
4: Hilke Boers. Goedemiddag, Slam Middagshow met nieuwe muziek zometeen van Swedish House Mafia. Ze pakken de Grand Slam van deze week. En nu...

Zo worden ze helaas niet vaak meer gemaakt. Jay-Z in de Linkin Park, Numb & Core, en ik roep het al jaren. We hebben meer band met rapper combinaties nodig. Dat werkt toch fantastisch. Kendrick Lamar met U2 zie ik ook wel voor me. 50 Cent met Coldplay. Waarom ook niet toch? Dit was Numb & Core, Jay-Z en Linkin Park. 8:05. Goedemiddag, Hielk hier bij je met de nieuwe Slam Middagshow. Ik hoop dat je lekker gaat. Misschien loop je net een leeg kantoor eruit. Doei allemaal. Al je collega's op vakantie. Misschien ben je ook op vakantie. Ik krijg al een berichtje van Melissa. Hey, ook de groet hier vanaf de Route de Soleil. We zijn lekker onderweg op vakantie. En er wordt geluisterd op het prachtige Ibiza. Hey, Italië krijgt te maken met de zwaarste hittegolf van deze zomer. Vanaf donderdag geldt daar in alle grote steden code rood. Het hoogste hittealarm. Temperaturen lopen op tot boven de 40 graden. Dus mocht je nog die kant op gaan, zorg dat je een plekje met een zwembad uitzoekt. En het scheelt dan wel dat op iedere straathoek daar gewoon een ijssalon te vinden is. Dus blijf sowieso tussen 11:00 en 18:00 uit de zon. Drink voldoende water en probeer waar mogelijk binnen te blijven. Maar dat lijkt me toch lastig in Italië, toch? Daar kom je niet om binnen te blijven. En verder vandaag in het nieuws. Er zijn malefiede verkopers gespot in Nederland die bij een hoop mensen aanbellen. En wat voor verkopers zijn dit? Wat verkopen ze? En waar moet je voor uitkijken? Dat hoor je zo meteen hier in de Slam Middagshow. Slam. Grand. En heb je deze al gehoord? Waanzinnige track. Swedish House Mafia en Licky Lee pakken deze week de Grand Slam.

Alan Walker. Faded hier bij Slam. 12 minuten voor 5:30. Zometeen met een paar tellen die nieuwe track van Lost Frequencies. Live It All komt eraan. En trap er niet in. Deze mooie praatjes aan de deur. De autoriteit Consument en Markt die waarschuwt voor malefiede verkopers aan de deur van thuisbatterijen en warmtepompen. Ze zetten vaak mensen onder druk met kreten als alleen vandaag deze prijs en je moet nu beslissen, anders loop je de subsidie mis. Ook mensen trappen erin. En ja, dit zorgt ervoor dat ze duizenden euro's verkwanselen eigenlijk aan deze malefiede verkopers. Het advies is, laat je niet opjagen. Slaap er een nachtje over als je zo'n aanbieding krijgt. En maak nooit gelijk de beslissing. Vraag altijd gelijk offertes op. Ja, ik ben er ook helemaal klaar mee. Mensen die überhaupt al bij mijn huis kopen en dan aanbellen en dan verwachten dat ik ze te woord moet staan. Als ik al gelijk zo iemand zie met zo'n keycord om en zo'n iPad, weet je wel, ja, dan loop ik gewoon al weg. De deur gaat niet open bij mij. En dat bracht me bij de vraag van vandaag. Welke aankoop was voor jou één grote miskoop? Waar heb jij achteraf gigantisch spijt van gehad? Ik heb ooit, dacht ik, een discobol gekocht online. Ik dacht voor een goede prijs. Het was via de bekende Chinese online webshop. Ik dacht een mooie discobol te hebben gekocht. Het bleek later een discobol sleutelhanger te zijn. Nou, dan heb ik ook gelijk waarom het zo goedkoop was. Welke aankoop was voor jou één grote miskoop? Waar heb jij achteraf gigantisch spijt van gehad? Ik hoor graag van je via een berichtje in de Slam-app. Dit is Lost Frequencies. Live It All bij Slam.

0: Tesla Middagshow. Welke aankoop was voor jou één grote miskoop? Waar heb jij achteraf gigantisch spijt van gehad? Van welke aankoop? Laat even van je horen via een berichtje in de gratis Slam app. En zometeen hier onder andere Jonas Blue en ook Jason Derulo. Op de rap.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Moelenmilk, the moo you can't resist.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Deze week wordt er extra veel geflitst tijdens de Flitsmarathon. Met Flitsmeister ga je goed voorbereid op weg. De app start automatisch op en je krijgt alle waarschuwingen op je telefoon en via Apple CarPlay of Android Auto. Flitsmeister.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Luister vrijdag naar de Slam Mix Marathon. En maak kans op een Flitsmeister dot.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
16: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido en schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij BelSimpel.
9: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
10: Hey, goedemiddag, het is 1 minuut over 5:30. Het slim weerbericht van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog en de zon schijnt. Temperaturen tussen de 22 en 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan zo'n 20 tot 25 graden. Slim verkeer krijg je van Flitsmeister. Vertragingen op de A8 richting Zaandam. Tussen Koenplein en Zaandam, daar 11 minuten. De A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland. Daar 13 minuten. En de A50 richting Os tussen Koppenbergbrug en Sint-Oederode. Die vertraging daar is 17 minuten. 1 minuut over 5:30. Tijd voor de hoogtepunten van het ANP. En hier is Michiel Verhaassen-Storm. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. In Ede is een jongen van 18 opgepakt die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op Nederlandse militairen. De Telegraaf schrijft dat hij foto's aan het maken was van een legeroefening op de Ginkelse Heide in Gelderland. In Wassenaar is een hotel ontruimd omdat er vlakbij een stuk duin in brand is gevlogen. De brand zou nu onder controle zijn, maar er is nog wel kans dat het vuur door de wind toch weer oplaait. En in Marokko worden tientallen mensen vervolgd voor de bestorming van Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. Het gaat onder meer om mensen die vorige week grenswachten aanvielen. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
10: Hilke Boersma. Welke aankoop was voor jou één grote miskoop? Laat van je horen via de Slam-app. Dit is Jonas Blue, Edge of Desire bij Slam.

0: Bless met nieuwe muziek. Terms and Conditions.
1: Hielke Boersma.
0: Vandaag in het nieuws. Oppassen voor malafide verkopers aan de deur. Ze worden steeds vaker gespot en ze verkopen thuisbatterijen en warmtepompen. Het zijn een hoop scammers en dat bracht mij op de vraag. Welke aankoop was voor jou één grote miskoop? Waar heb jij achteraf gigantisch spijt van gehad? Bericht in de Slam app. Kevin die stuurt een loopband. Ik dacht dat ik een fitboy zou worden. Uiteindelijk hangt nu de was eraan. Linda die stuurt een puppy voor de kinderen. 3 dagen leuk. Daarna was ik diegene die om 6 uur 's ochtends buiten stond met die hond. En Johan die stuurt nog cryptomunten op advies van een vriend. Hij rijdt nog steeds in die oude Opel. En mijn geld is inmiddels ook verdwenen. Karin, wat is jouw grootste miskoop?
2: Nou ja, mijn grote miskoop waren de kaartjes voor vandaag die we hadden gekocht voor Aqualibi. En we hebben daar 3 uur over gedaan om er naartoe te rijden. 1 uur in de brandende zon in de rij gestaan om vervolgens te horen dat we niet de juiste zwembroeken mee hadden.
0: Oké, en Aqualibi is een zwembad?
2: Aqualibi. Voor Walibi, okay. Maar dan voor water.
0: Oké. 3 uur in de auto gezeten, 1 uur in de rij. Ja. En jullie mochten vervolgens niet naar binnen of niet zwemmen?
2: Nee, we mochten niet naar binnen. En dan kon je daar wel van die Speedo-achtige broekjes kopen. Maar dan waren we €40 kwijt voor broekjes die je nooit meer aan ging doen. Dus wij zijn in de auto gestapt en onderweg werd tikibad.
0: Wacht even, je moest een Speedo aan?
2: Ja, sorry, de mannen dan hoor, ik niet.
0: Okay, ik wou net zeggen. Ja, je hoort het in het buitenland wel vaker, ja. Dat je dan in bepaalde landen alleen met een Speedo naar binnen mag. Maar goed, daar had jouw man geen zin in, denk ik.
2: Nee, en we waren dan ook helemaal in België. Dus we waren wel in het buitenland, daar heb je gelijk in.
0: Oh, jee, jee. Ja, dat kan gebeuren inderdaad. Maar dat is wel zuur als je 3 uur in de auto hebt gezeten.
2: Ja, vooral voor de jongen van 12 die we mee hadden.
0: Ah, ja. Ja, die had waarschijnlijk ook geen zin in de Speedo. En dat ze die dan
2: wilde ook geen Speedo aan.
0: Dat ze die dan €40 maken, dat denk ik ook dat ze wel een beetje weten wat ze doen daar.
2: Daarom. Ja. Nee, dus wij waren echt Hollands en dachten, nou weet je wat, steken maar echt waar het donker is en wij gaan naar Tikibad.
0: En Tikibad was wel nog even in de buurt.
2: Nee, dat is niet in de buurt. We zijn nog onderweg.
0: Oké, we zijn nu nog onderweg naar het zwembad.
2: We zijn nu nog onderweg naar het zwembad. Hey.

De natuurbranden in Limburg zijn sinds vandaag eindelijk weer onder controle. Dat is fijn, fijn voor de mensen daar. Lucas en Steve komen allebei uit Limburg. Hebben elkaar ooit ontmoet in Café de Bommel in Maastricht. Inmiddels wonen ze niet meer in Limburg. Lucas in Utrecht en Steve in het Gooise Bussum. Nieuwe muziek hoorde je, All I Know, hier bij Slam. Straks weer een nieuwe Slam vakantieland quiz. Je krijgt een op maat gemaakte quiz. Wat is jouw favoriete vakantieland? Of welk land ben je nu op dit moment? Stuur dat land even in via een berichtje in de Slam-app. Kun je straks meedoen met de vakantielandquiz. En maak je kans op de Slam Bucket Hat. Die wil je hebben, zeker in de zomer. Stuur jouw favoriete vakantieland door via een berichtje in de Slam-app.

met een House in de Pauze. Het throwback, je hoort House in de Pauze morgen weer tussen 12 en 2. Met alle genres en mix. David Guetta en Love Don't Let Me Go. Zometeen ronde 3 voor DOD in de Slam Stembus. Zijn track gaan we die na vandaag weer een keer draaien. Het gaat over deze track. DOD en Careful, je hoort hem zometeen volledig. En dan is... De bal die ligt er helemaal bij jou. Gaan we die vaker draaien of na vandaag nooit meer? Je hoort hem zo meteen volledig. En ook deze Slam Tracks.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
10: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
11: Omdat onze band onbreekbaar is.
12: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
19: Simyo.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft een man uit Ede opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op Nederlandse militairen. Het gebeurde een paar maanden geleden al, maar is nu pas bekend, schrijft de Telegraaf. De man werd als verdacht aangemerkt toen hij foto's stond te maken bij een legeroefening in Gelderland. De brand in de duinen bij Wassenaar is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag vlakbij de strandtenten. Een hotel in de buurt werd het voorzorg ontruimd, maar alle gasten mogen nu weer terug. De brandweer houdt het stuk duin nog wel in de gaten, mocht het vuur toch weer oplaaien. Bij de bestorming van de Spaanse enclave Ceuta in Marokko werden tientallen mensen opgepakt en Marokko gaat er zeker 50 vervolgen. Ze worden onder meer verdacht van geweld tegen grenswachten. Bij de bestorming klommen tienduizenden migranten over de hekken. Anderen zwommen naar Ceuta. En Nederlands succes in de Vrouwen Tour de France. Demi Vollering heeft de 5e etappe gewonnen. De rit eindigt in een spannende sprint met 2 van haar concurrenten, onder wie de drager van de gele leiderstrui, de Zwitserse Marlène Reusser. Maar Vollering was ze uiteindelijk te snel af. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Michiel, dankjewel. Het is 6:02. Heel keer bij je met slamverkeer van Flitsmeister. Vertragingen op de A9 richting Alkmaar. Tussen Raasdorp en Velsen, 34 minuten. De A22 richting Velsen. Tussen Beverwijk en Beverwijk, 20 minuten. En de A200 richting Halfweg. Tussen Haarlemmerliede en Rotterpolderplein. Je vertraging is daar 13 minuten.
19: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
22: Bij Robert Knops, Vijver en Aquarium vis je niet achter het net. Profiteer nu van de seizoensopruiming. Met 30% korting op alle vijverplanten en 50% korting op alle vijvervissen. Robert Knops in Geleen. Beleef de onderwaterwereld. Kijk op robertknops.nl.
23: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
24: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
25: Hoi Hilke.
20: Hilke Boersma.
1: Slammiddagshow met de Snoop, D.O.G. en Katy Perry. California Girls komt eraan. En een nieuwe ronde van de Slam Stembus met D.O.D.

0: Woensdagavond Slam, Slammiddagshow. Katy Perry en Snoop en California Girls. Zometeen Shakira en Burna Boy. Die komt eraan. En in de Slam Stembus laat ik je kennis maken met nieuwe muziek. Deze week, hij houdt het al 2 dagen en 3 rondes vol. D.O.D. ken je al van deze 2 tracks. Set Me Free. En wat dacht je van deze? So Much In Love. Een nieuwe track uitgebracht.
1: Jouw mening over nieuwe muziek. Slam Stembus.
0: Maandag en gisteren al met vlaggenwimpel door de Slam Stembus gekomen. Maar is dat vandaag ook zo? Al meerdere keren over de vloer geweest bij Slam tijdens ADE en in de Slam X Marathon. Hij stond al op Tomorrowland. Hij stond in Las Vegas op Creamfields. Ministry of Sound begon ooit met grote big room klappers. Tijdens de coronacrisis is hij wat meer even in de studio gaan pielen met wat vind ik nou echt leuk, wat is nou echt mijn sound. Is hij wat meer de piano riffjes op gaan zoeken, wat meer housey gaan draaien. Nou, dat bleek een hele goede set te zijn. Heeft daar veel succes mee. Maar succes in het verleden biedt natuurlijk geen succes en garantie in de toekomst. Het is helemaal aan jou. Hij begint weer helemaal op nul vandaag. Wat vind je van zijn nieuwe track Careful? Wil je die vaker horen op Slam? Of na vandaag nooit meer. Geef je mening door via een berichtje in de Slam-app. Mag ik een audioberichtje zijn? Je kan het allemaal gratis doorsturen. Ik hoor graag van je. Wat vind je van deze track? D.O.D. en Careful vandaag in de Slam Stembus.

Ronde 3 voor DOD in de Slam Stembus. Wat vind je van Careful? Wil je die vaker horen of na vandaag toch nooit meer? Geef je mening door via een berichtje of audioberichtje in de Slam App.

Gala en Freed from Desire hier bij Slam, de meest democratische radiozender van Nederland. Want jij bepaalt onze playlist in de Slam Stembus. Gaan we deze track vaker draaien? Of na vandaag nooit meer. Vandaag Dio.

0: jouw mening over nieuwe muziek. Stembus.
1: Hij heeft maandag en dinsdag overleefd, maar overleeft hij deze woensdagavond ook? Jij bepaalt het via een berichtje in de Slam-app. Dit is Farshid in de Slam-app.
2: Die wordt elke dag mooier en mooier, hoor. Dus vaker wil ik graag die horen. Fijne middag.
1: Dankjewel, Farshid. Staat genoteerd. En dit is Marcia in de Slam-app.
3: Ik zou zeggen, waarom niet? Lekker soundje.
1: Ja, waarom ook niet, hè? Ja, zo moeilijk hoeft het ook niet te zijn. Leslie die zegt, ik vond hem eerst wel leuk, maar nu eentonig worden hoeft voor mij niet vaker. Manuel die zegt, nee, dit is niet heel bijzonder, niet vaker draaien. Ricardo die zegt, ja, lekkere tune, dit is top. En Finke vindt hem ook niet heel bijzonder. Leuk voor op een festival, maar op Slam is deze een beetje overbodig. Oké, we zien op dag 3 dat de reacties wat kritischer worden. En zien we dat ook in de einduitslag? Is die boven de 50% uitgekomen? Nee. DOD struikelt. Dag 3. Slechts 47% zegt vaker draaien. Dat betekent dat je morgen een nieuwe track hoort in de Slam Stembus. Calvin Harris en Ellie Goulding na het WK.

0: Calvin Harris en Ellie Goulding, Miracle hier bij Slam in de Slam Middagshow. Zometeen een nieuwe ronde van de Vakantieland Quiz. Ik spreek zometeen Fred. Zijn favoriete vakantieland is Griekenland. En weet Fred genoeg over Griekenland? Zometeen een nieuwe ronde van de Vakantieland Quiz hier bij Slam. Ook Jean-Paul komt eraan en Silva Bumpa.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor kuppensoep en goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
9: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
10: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
11: Een

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Goedenavond, slim weerbericht van Weer Online. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon. Vannacht blijft het ook helder. Vanavond koelt het langzaam af. In de nacht temperatuur naar zo'n 13 tot 17 graden. Morgen volop zon. Temperaturen dan tussen de 20 en 25 graden. En dan slim verkeer van Flitsmeister. Vertragingen vinden we op dit moment op de A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en de grens met Duitsland. 13 minuten daar. En de A9 richting Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen. Je vertraging is daar 11 minuten. Het is 1 minuut over 6:30. Tijd voor de hoogtepunten van het ANP. En hier is Michiel Verhaas Storm. Goedenavond.
5: Goedenavond. Een man uit Ede wordt verdacht van het beramen van een aanslag op Nederlandse militairen, meldt de Telegraaf. Hij werd in april al opgepakt, maar het is nu pas bekend geworden. Het COC is in het zonnetje gezet op de World Pride in Amsterdam. De organisatie kreeg een speciale prijs voor een jarenlange inzet voor acceptatie van queerpersonen. En voor het eerst in deze vrouwen Tour de France heeft Demi Vollering een etappe gewonnen. Ze versloeg in de sprint de Zwitserse Marlen Reusser, die de gele leiderstrui draagt. Vollering wist daar nog net achter zich te houden. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
4: Hielke Boersma. Nieuwe ronde van de vakantielandquiz zometeen. Hoeveel weet Fred van Griekenland? Je hoort het zo.

0: Jean-Paul en Dua Lipa en No Lie hier bij Slam op je woensdagavond. Elke dag spelen we hier de vakantielandquiz in de zomer. Wat is jouw favoriete vakantieland? Geef dat door via een berichtje in de Slam-app. En ik heb Fred aan de telefoon. Fred, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Fred, wat is jouw favoriete vakantieland?
1: Ja, dat moet direct Griekenland zijn.
0: Griekenland. Hoe vaak ben je er geweest?
1: Ja, ik ben op 3 eilanden geweest, totaal 5 keer geweest. 2 keer op Kreta, 2 keer op Rhodos, 1 keer op Kos.
0: En wat maakt Griekenland voor jou het ultieme vakantieland?
1: Ja, de gastvrijheid. Het is nog niet zo moeilijk. Ja, je kan een beetje onderhandelen over de prijs. Mensen zijn gewoon super aardig. Het is niet moeilijk als je wel een keer wel eten gepakt voor wat je vliegtuig moet hebben. Terwijl dat eigenlijk niet kan. Allemaal van zo'n dingen. Dat is allemaal fijn.
0: Het zijn meedenkende mensen daar. Onderhandelen over de prijs, dat is ook lekker, hè?
1: Ja, je kan als je het kaartje betaalt altijd een beetje onderhandelen.
0: Ja, dat is altijd lekker, weet je wel. Zeker als je langere tijd op vakantie bent, moet je toch een beetje op de centen letten. Fred, we gaan even kijken hoeveel jij op de hoogte bent van de rest van Griekenland. Op het gebied van eten en drinken, topografie, nieuws en sport. Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar voor.

0: in de salades daar. Aan welk land grenst Griekenland? A, Albanië of B, Italië?
1: Albanië.
0: Dat klopt. En dat merk je ook in Albanië. Veel Griekse gerechten zijn er ook te bestellen. Welke Eredivisieclub speelde deze week gelijk tegen het Griekse Olympia Kosin, de Champions League voorronde? Was dit A, NEC of B, AZ?
1: Dat is A.
0: Jij denkt A, NEC?
1: Is het
0: A? Ja, het klopt.
1: Het voetbal.
0: het was een gokje zo te horen, maar je hebt goed gegokt, Fred. Gaan we voor de laatste vraag. Hoe zeg je proost in het Grieks?
1: Oeh.
0: Die moet je weten, Fred. Proost in het Grieks.
1: Die weet ik niet.
0: Je weet het niet. Ai. Het is Yamas. Jamas, en dan gaan de glazen de lucht in. Jij hebt het wel eens gehoord, toch, Fred, daar, denk ik, nu je het hoort?
1: Ja, nu is het start. Jongen, dat heb ik al 100 keer gehoord.
0: Gelukkig heb je 4 van de 5 goed. Je wint de Slam Bucket Head. Gefeliciteerd, Fred.
1: Ah, kijk eens aan.
0: Wanneer ga je weer naar Griekenland?
1: Ja, ik heb in september nog een week vrij. En dan zijn we als plan weer te gaan boeken.
0: Lekker. We zorgen dat hij voor september binnen is. Kun je lekker met de Slam Bucket Head die kant op.
1: Kijk eens aan. Super.
0: Fijne avond, Fred. Dankjewel voor het meedoen.
1: Jo, dank je. Hoi.

Vrijdag de hele zender weer 24 uur lang in de mix met onder andere Sam Veld. We hebben James Hype, we hebben Oliver Heldens en alvast even een opwarmertje van Dimitri Vegas. Was nog aan het knallen op de mainstage van Tomorrowland met deze track. Zijn remix van Turn the Tide, die je nog kent van Silver. Deze week de Slammix Marathon Track of the Week. En Fred had 4 van de 5 vragen goed in de vakantieland quiz. Misschien weet jij wel 5 van de 5. Misschien ga jij morgen wel meedoen met de vakantieland quiz. Wat is jouw favoriete vakantieland of het vakantieland waar je misschien nu op dit moment wel bent. Geef het even door via een berichtje in de Slam app en doe morgen mee met een nieuwe vakantieland quiz hier bij Slam. Dit is Ed Sheeran, Bad Habits bij Slam.

come home to. Nieuwe Fisher en Don't Deny Favor hier bij Slam. Hey, we gaan er denk ik bijna allemaal weer eens naartoe. Je kan er heel veel zin in hebben. En als je er bent, dan geniet je er ook van. Maar als je dan wegloopt, dan voel je toch altijd weer slecht. En het aantal zaken is de afgelopen 20 jaar verdubbeld in Nederland. Waar gaat dit over? Dat hoor je zo meteen hier bij Slam. En ook deze Slam.

0: Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja,
8: dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
16: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
17: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Bulgarije moeten het angstige momenten zijn geweest voor tientallen Joodse tieners, onder wie jongeren uit ons land. Een hotel werd afgelopen weekend omsingeld door neonazi's. Die blokkeerden de ingang, riepen nare leuzen en brachten de Hitlergroet. Uiteindelijk heeft de politie de neonazi's weggehaald. Het COC heeft een speciale prijs gekregen voor de jarenlange inzet voor queer personen, de International Pride Award. De organisatie kreeg hem uitgereikt op de World Pride in Amsterdam. Het COC werd 80 jaar geleden opgericht en strijdt onder meer tegen discriminatie en geweld tegen queers. Het waren bizarre dagen voor de Nederlandse brandweerman Jelle uit Friesland. Hij was naar Spanje gestuurd om de bosbranden bij Barcelona te blussen. En toen hij weer terug was in Nederland, moest hij meteen aan de bak bij de bosbrand in Venray. Hij is nu weer thuis en probeert daar weer een beetje op adem te komen. En een mooie dag voor Demi Vollering in de Vrouwen Tour de France. Ze heeft de 5e etappe op haar naam geschreven. Die eindigt in een stadje boven Lyon. Vollering liet in de sprint zien wat ze allemaal in huis heeft en trok net aan het langste eind. De gele leiderstrui blijft in de handen van de Zwitserse Marlène Reusser. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
3: Michiel, dankjewel. Goedenavond. 7:02. Zometeen hier Calvin Harris bij Slam. Ook Tupac komt eraan. En dit is je verkeersupdate van Flitsmeister. 1 vertraging. Die staat op de A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en de grens bij Duitsland. 13 minuten daar. Flitsers op de A4 richting Den Haag bij Leidschendam. 42.3. A16 richting Breda bij Prinsenbeek. 58.5. En de A20 richting Rotterdam. Bij Capellen aan den IJssel. Daar 39.5.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
19: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Zomerlang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur.
20: Hoi Hielke.
17: Slam. Hielke Boersma.
3: Goedenavond, nieuwe muziek voor je zometeen van Joe Corey. Whisper komt eraan, ook Marshmallow en Kelly. En nu Calvin Harris en Jesse. En de zomerhit Satisfy bij Slam.

CFM deze zomervakantie mee in de auto. Download de app en luister in heel de wereld via Android Auto en Apple CarPlay. Hey.

0: muziek. Joe Corey en Whisper. Het is 14 minuten over 7. Woensdagavond. Hielk hierbij. Het is woensdag 5 augustus. En vandaag in het nieuws. Het aantal fastfoodzaken in Nederland is in 20 jaar tijd bijna verdubbeld. Gezondheidsexperts die waarschuwen dat de constante beschikbaarheid van ongezond eten bijdraagt aan overgewicht en pleiten voor strengere maatregelen. Volgens hen moet ongezond voedsel, net als tabak en alcohol, minder aantrekkelijk worden gemaakt. Ja, ik trap er ook vaak weer in hoor, die grote gele M. Het was vroeger wel erger. Toen woonde ik nog in Groningen. En ik werkte al bij Slam, dus ik zat vaak, nou ja, tussen de 1,5 uur en 2 uur in de auto. En dan kom je dus 5 keer die grote gele M tegen. En de eerste keer kun je hem nog wel ontwijken. En de tweede keer en de derde keer dan begin je toch al te zwichten. En bij de vierde dan ga je er toch af. Het probleem is ook vaak, na een lange dag werken, dan voelt koken af en toe een beetje als veel werk, toch? Dan lijkt het heel moeilijk. Toch hoeft het niet zo moeilijk te zijn. Dat bewijst ook Daan van der Lek. Hij heeft een Instagram-account. Chef van der Lek maakt daar dagelijks hele lekkere en makkelijke gerechtjes. En Daan, het kan ook best makkelijk zijn, toch? Lekker koken.
1: Ja, het kan absoluut makkelijk. En sterker nog, dat is ook de oplossing voor fastfood en problemen rondom ongezondheid. Dus je moet het toch echt zelf gaan doen.
0: Ja, en wat is nou de ultieme tip om wel te zorgen dat je gaat koken? Hoe maak je het nou en lekker en makkelijk voor jezelf?
1: Nou, ik zou sowieso niet de inspiratie bij jezelf vandaan willen halen. Want dat is waar iedereen toch tegenaan loopt. Iedereen, je zegt het net al, je komt thuis en je denkt, ah shit, wat moet ik gaan maken? Zoek dat lekker op bij degene die dat wel de hele dag bedenken. Zoals bij mij.
0: Oké, zou je er eentje met me kunnen delen? Wat is nou echt een goede, makkelijke en lekkere en ook nog even bij dit warme weer passend gerecht?
1: Nou ja, je kan van alles maken, maar bij dit weer is het belangrijk om in ieder geval een beetje frisheid erin te krijgen. En niet te lang in de keuken te staan, want het is veel te lekker weer. En je wil eigenlijk gewoon buiten uithijgen en in de zon liggen. Dus ik heb net een Thaise gehakt salade gemaakt. Dus dat is runder gehakt, is eigenlijk het hoofdingrediënt. Ja. Dus veel proteïne. Dat is ook goed voor als je een beetje summer ready wil worden. En dan voor de rest allemaal frisse groenten. Dus denk aan avocado, komkommer, verse kruiden. Dus ik heb er munt in, ik heb er koriander in. En dat dan aangemaakt met Thaise smaken. Zoals een sesamolie, een vissaus, sojasaus, limoensap. Ja, en dan heb je heel fris slaatje. Je kan het op een bolletje rijst serveren als je het niet genoeg vindt. Maar je kan het ook gewoon low carb eten. En voor ieder wat wils eigenlijk.
0: Kijk. En dan ben je er al. Dan heb je al gewoon een goed gerechtje, wat ook nog gezond is.
1: Absoluut. En wat ik veel hoor is dat mensen hem dan ook gelijk, omdat ze zelf geen inspiratie hebben, hem gelijk maar op het weekmenu gooien. Dus die gaat elke week weer op repeat. En dan hoeven ze in ieder geval daar niet meer over na te denken.
0: Ja, dat is ook een goeie. Om gewoon, weet je wel, de dingen die goed werken en niet te moeilijk zijn en lekker, die gewoon vaker te maken. Daan, dankjewel voor je tijd. We vinden al je recepten natuurlijk op @chefvanderlek op Instagram.
1: Ja, thanks voor de invite. Gezellig.

0: Thomas Gray. En Rumors hier bij Slam. Zo meteen hier Bruno Mars, die natuurlijk de laatste jaren is uitgegroeid tot een wereldartiest. Er is geen continent waar die niet bekend is. En ik vind dat des te knapper om het feit dat ik je zo meteen ga vertellen. Het is al super knap dat hij zo'n groot artiest is geworden. Maar als je dit beseft, dan is dat des te knapper. Waar ik het over heb, dat hoor je zo meteen. Net als zijn nieuwe track, On My Soul, hier bij Slam. Ook een van de zomerhits van het jaar. De Bowser komt eraan, Magnetic, je hoort Kate Ryan. En Jonas Blue komt eraan.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau P en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog in euro, slechts 95 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wow.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
14: Ah, oh, nee.
13: Maak er een potje van. Want met

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Goedenavond, het is 19:30, het slijmweerbericht van Weer Online. Het blijft nog lang zonnig en helder vanavond. Morgen opnieuw een zonnige dag, hier en daar wat bewolking en wat koeler dan vandaag. Zo'n 20 tot 25 graden morgen. Slijmverkeer krijg je van Flitsmeister. 1 vertraging nog, die staat op de A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en de grens bij Duitsland, daar 13 minuten. Flitsers op de A4 richting Den Haag bij Leidschendam, 42-3. A4 richting Delft bij Rijswijk bij 51-6. En de A20 richting Rotterdam bij Capelle aan den IJssel. Je vertraging, of de flitser, daarbij 39,5. Het is 1 minuut over 19:30. Tijd voor de hoogtepunten van het ANP. En hier is Michiel Verhuizen-Storm. Goedenavond.
3: Goedenavond. Een man uit Ede wordt verdacht van het beramen van een aanslag op Nederlandse militairen, meldt de Telegraaf. Hij werd in april al opgepakt, maar het is nu pas bekend geworden. Het COC is in het zonnetje gezet op de World Pride in Amsterdam. De organisatie kreeg een speciale prijs voor een jarenlange inzet voor acceptatie van queerpersonen. En voor het eerst in deze vrouwentour de France heeft Demi Vollering een etappe gewonnen. Ze versloeg in de sprint de Zwitserse Marlène Reusser, die de gele leiderstrui draagt. Vollering wist daar nog net achter zich te houden. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
2: Hey, goedenavond, zometeen Kate Ryan. Ook nieuwe muziek van Bruno Mars, On My Soul. Dit is de Bouwzaai, Magnetic.

Kate Ryan en Déjanté. Nu voor je nieuwe muziek van Bruno Mars, die echt de hele wereld rondtoert. Dat is al super knap dat je dat behaalt, weet je. Dat je echt zo'n grote wereldster wordt. Vorige maand stond hij nog in de arena te knallen in Amsterdam. Maar ik vind het des te knapper dat hij dit doet als je ziet waar hij vandaan komt. Hij is namelijk geboren en opgegroeid op Hawaii. Ik denk, als ik was geboren op Hawaii, dan had ik nooit de ambitie gehad om wereldartiest te worden. Dan had ik liever gewoon de hele dag gechilled op het strand met een kokosnoot. Deze man, een wereldartiest geworden, dat vind ik des te knapper. Dit is nieuwe muziek van Bruno Mars. Oeh, On My Soul. Nieuw bij Slam.

Nieuwe muziek ontdek je bij Slam. Edge en Ring My Bell is nieuw bij Slam. En hier hoor je altijd de meeste DJ's in de mix. Je start je weekend altijd met de Slam X Marathon. Een festival op je radio, 24 uur lang. Aankomende vrijdag weer vanaf 6 uur 's ochtends. Dan onder andere op de line-up Oliver Heldens, James Hype en Sam Veld. Op zaterdagavond hoor je de Boom Room met House & Techno. En vanavond weer de Slam Sunsets. Tijdens de zomer, iedere zondag, maandag, dinsdag, woensdag en donderdagavond de grootste DJ's in de mix. We hebben morgenavond Axwell, die ken je van Swedish House Mafia en Lost Frequencies. En straks vanaf 8, dat is over een kwartiertje, dan gaan we weer los. Straks om 9 uur Levi M. En om 8 uur zometeen Rules. Je checkt de Slam Sunset straks weer vanaf 8 uur hier bij Slam. Ooh.

0: Forever hier bij Slam. We gaan los zometeen weer met de Slam Sunset. De zon omlaag, je volume omhoog en een uur lang in de mix zometeen. Rules, veel plezier.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH.

0: Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Hoofdbezoek in Venray. Premier Jette was in het gebied waar al dagen een bosbrand woedt en bedankte de brandweermensen voor hun goede werk. Hij bracht ook een bezoek aan een hotel waar geëvacueerde campinggasten werden opgevangen. De brand is intussen onder controle, maar is nog niet uit. Het was deze week veel in het nieuws. Een vrouw die zwaar mishandeld was toen ze wilde gaan suppen op een plas in Haarlem. En daar is nu iemand voor opgepakt, een man van 31. De vrouw hield er een blauw oog aan over en wond aan haar mond. De verdachte zou die dag ook een oudere man hebben aangevallen. Het moederbedrijf van de in opspraak geraakte fietsfabrikant Babou zit in grote geldproblemen. Ze hebben in ons land uitstel van betaling gekregen. Babou kwam een paar jaar geleden in het nieuws. Toen bleek dat de bakfietsen zomaar doormidden konden breken en de fabrikant daar niet eerlijk over was. En in Amerika wordt een incident onderzocht rond een helikopter met daarin president Trump. Die was opgestegen vanaf het Witte Huis. En volgens de regels moet het vliegverkeer rond Washington dan worden stilgelegd. Dat gebeurde niet. En daardoor kwam de heli te dicht bij net opgestegen passagiersvliegtuig. Trump was niet in gevaar. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
5: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilettas vol bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Let's
8: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: The sun goes down, the vibe goes up. De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets.

weer met het hoogtepunt van je werkdag. Tenminste, ik ga ervan uit dat je even vrij bent. Of misschien heb je wel een heerlijke avonddienst voor de boeg. Dit maakt het allemaal beter. Welkom bij een nieuwe editie van Slam Sunset. We gaan de zon zien zakken in de zee met dit uur. Rules in the Mix.

0: Het is weer zo'n perfecte, zwoele zomeravond deze woensdag. We zien die grotere, koperen ploert richting de aarde zakken. En dat doen we onder leiding van de beste DJ-sets. Welkom bij Slam Sunsets, iedere zomeravond tussen 8 en 10... met de beats uit de UK dit uur. Mag ik je voorstellen aan Rules? En natuurlijk de meest gestelde vraag ook weer dit uur.
1: Wat hoorde ik nou net?
0: Mag je altijd stellen via de app van Slam, een track van Hey Lucas en Love You. En daarvoor Emmett Fenry en Summer Days hoor je in de mix. Zometeen nog een reboot van Everything But The Girl. Tracy In My Room komt eraan met Soul Vision. En ook een track van Rules Self met Gregory Porter. Holding On hoor je binnen een paar tellen in Slam Sunset.

en een heerlijke freeparty voor Remco. Die kijkt nu al uit naar Dance Valley dit weekend met onder andere Calvin Harris en Fischer daar op de line-up. Waar ben jij al een beetje naar uit aan het kijken? Dit weekend gaan we knallen, maar waar? Laat het weten via de app van Slam. En sowieso wat lekker dat we je pre-party mogen zijn. Welkom bij Slam Sunsets met de beats uit de UK dit uur. Rules hoor je tot 9 uur.

Slam Sunsets waar je middenin zit met Rules in de DJ booth. Zometeen nog een uur lang gaan we door met Slam Sunsets, natuurlijk. Met zometeen in de mix Levi M. En als je zoiets hebt van ik wil na 10 uur nog even doorzweven met Sunset, dat kan. Check maar eens even ons YouTube-kanaal Slam Music. Daar vind je speciaal opgenomen Slam Sunset met de prachtige skyline. Prachtige zonsondergangen op het strand. Kortom, je kan je lol op daar.

0: zomer lang. Elke zonsondergang. Slam. Sunsets. Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl. De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
1: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Haarlem is een man opgepakt die vorige week twee mensen zou hebben mishandeld. Een jonge vrouw die wilde gaan suppen op een plas en een oudere man. Ze vertelde dat ze uit het niets werden aangevallen en dat de verdachte er vandoor ging op een fiets. De vrouw hield er een blauw oog aan over en wondde aan haar mond. Premier Jette is in Venray geweest. Hij wilde met eigen ogen de verwoestingen zien van de bosbrand. Jette sprak met brandweermensen, gouverneur Roemer en de burgemeester. De brand is nu onder controle, maar nog niet uit. Als het goed is, kunnen morgen wel weer treinen rijden tussen Venray en Boksmeer. Queer mensen van kleur hebben behoefte aan hun eigen Pride en deze week was het zover. In Amsterdam zijn gisteren en vandaag honderden mensen afgekomen op het allereerste Black Pride Festival. Volgens de organisatie is het belangrijk dat je naar een plek kan waar je geen discriminatie hoeft mee te maken en waar je je veilig voelt. En de familie van de Amerikaanse beroepsroddelaar Perez Hilton zegt dat hij inderdaad in het ziekenhuis ligt. Een reactie volgt op een verontrustend filmpje waarin hij zichzelf verwond en onder het bloed zit. Het is niet duidelijk hoe het met hem is. Hilton houdt het wel een wee bij van Hollywoodsterren. Dat leidde ook tot conflicten. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: The sun goes down, the vibe goes up. De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets.

Paar minuten naar negen. Welkom bij nog een uurtje Slam Sunsets. Daar ben je aan toe. Het was bloedheet vandaag. Even lekker afkoelen. Met de zomerse klanken dit uur van Levi M. in de mix.

0: wanted him to.
1: Het kan niet anders dat je nu een beetje lekker aan het zweven bent, toch? Het gekke is, deze set is heerlijk in een donker bos, maar ook fantastisch als je nu naar de zon aan het kijken bent. En gewoon de zomeravond aan het vieren bent deze woensdag. Slam Soundsets met Levi M dit uur. De track van Hotlap, Recall, Anya en Attract en ook Anya en Forest hoor je al voorbij komen.
0: You wait, I decide, I come through. When I wanted them chased.

Sunset. Wat dacht je morgen van? Ja, misschien wel de headliners. Lost Frequencies en Axwell in de mix. Maar dit is ook lekker. Levi M. met heel veel nieuwe tracks zometeen. Een eerste mashup van Mon Amour versus Voices in My Head. Gedaan door Novak in zijn private edit. De track van Rest Alone hoor je nu voorbij komen. En zo zie je maar, iedereen wil langer in de auto blijven zitten, als ik Bob moet geloven. Dat doe je op de set van Levi M.

3FM in de Slam Sunsets. Iedere zomeravond tussen 8 en 10 de beste DJ-sets. En trek die nacht maar door, want morgenochtend lekker weer intunen bij de Slam Ochtendshow vanaf 7 uur. Maak je kans op een vrije vrijdag. Mocht je toch doorwerken, net als ik, in de zomervakantie. We got you covered. Morgen gaan de vrienden van je ochtend, Anu en Marijn, je baas bellen met een smoes. En heb jij een vrije vrijdag zonder een vrije dag ervoor in te leveren. App alvast vrij deze kant op via de app van Slam.

0: wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
0: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
2: Deze week wordt er extra veel geflitst tijdens de Flitsmarathon. Met Flitsmeister ga je goed voorbereid op weg. De app start automatisch op en je krijgt alle waarschuwingen op je telefoon en via Apple CarPlay of Android Auto. Flitsmeister.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Luister vrijdag naar de Slam Mix Marathon en maak kans op een Flitsmeister dot.
4: Hey, jij daar. Chantal Jansen hier. En zie Zon Zee Zomerboek ligt weer in de winkel. De zomerspecial vol heerlijke reisverhalen, puzzels, horoscopen en een dikke vette winactie. Of je nou op vakantie gaat of de hele zomer thuis gaat chillen, met NC's leesvoer kom jij de zomer wel door. Je shopt hem nu in de winkel of via NC.tv.
5: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het spoedoverleg van de FIFA zou afgelopen zijn, maar er werden na afloop geen mededelingen gedaan, meldde Frans Persbureau. Journalisten zagen aan het begin van de avond twee geblindeerde auto's wegrijden en dat was het. De vergadering ging over de ophef rond de commerciële plannen van FIFA-baas Infantino. Een aparte rechtszaak in Overijssel over een man die hoe dan ook gevangenisstraf wilde om betere zorg te krijgen. Hij leidt aan schizofrenie. Om zijn wens voor elkaar te krijgen sloeg hij twee vrouwen met een hamer op hun hoofd. Hij moet daar 6 jaar voor zitten en hij kreeg ook tbs met dwangverpleging. Heb je iets besteld bij webwinkel Bol, moet je extra letten op mailtjes met verdachte linkjes. Er was een cyberaanval op een logistieke partner van Bol. Het kan zijn dat criminelen daarbij gegevens van klanten hebben bekeken en gekopieerd. Door het datalek wordt misschien ook je bestelling wat later bezorgd. En de treinen tussen Vendraai en Boksmeer in Limburg gaan morgen weer rijden. Treinverkeer lag dagenlang stil door de grote natuurbrand die aan beide kanten van het spoor woedde. Maar vandaag kreeg de brandweer het vuur onder controle. Vervoerder Arriva zet de rest van de avond nog bussen in. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op

0: Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill Accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ook al is de natuurbrand in Noord-Limburg al uren onder controle, er geldt nog altijd een noodverordening. Zeker tot morgenochtend 10 uur, zegt de gemeente Venray. Tot die tijd mag niemand in de buurt van het natuurgebied komen, zodat hulpdiensten daar hun werk kunnen blijven doen. Het is nog onduidelijk of Gianni Infantino aanblijft als baas van de FIFA. Hij had vandaag een crisisoverleg met de top van de bond in Marokko. Dat is inmiddels afgelopen. Er zijn alleen nog geen mededelingen gedaan over wat daar is besproken. Infantino ligt al weken onder vuur om zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. De drone met eraan een explosief, die eerder vandaag werd gevonden op het vliegveld van Leipzig, is een nieuw soort dreiging, zegt een Duitse minister. Hij denkt dat het goed kan dat de drone uit een ander land afkomstig is en staat niet uit dat het nog is gebeurd. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vliegtuigen. En PSV'er Joey Veerman werd dit weekend al vroeg met rood van het veld gestuurd tijdens de verloren strijd om de Johan Cruijffschaal, nadat hij het hoofd van zijn tegenstander raakte. De KNVB wil Veerman 2 wedstrijden schorsen, maar PSV gaat daar niet mee akkoord. Daarom wordt de zaak morgen opnieuw besproken. Het weer dan nog van Weer Online. We krijgen een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: Sam Veldt, Mr. Belt and Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: David Guetta, Third Party en John Martin. Human. Lucas en Steve, All I Know.
2: Yo, what's up? Wij zijn Lucas en Steve.
3: Je hoort ons nu op Slam.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.

0: Makkelijk retour.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Gianni Infantino stapt niet op als baas van Wereldvoetbalbond FIFA. Hij had vandaag een crisisoverleg met de top van de bond in Marokko, die hem unaniem steunt. Er is al wekenlang kritiek op Infantino vanwege zijn plannen om aandelen te verkopen voor het WK voetbal, ook al had hij die plannen alweer ingetrokken. In Apeldoorn is een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1, waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken, meldt Omroep Brabant. Hij sprong met een paar anderen in het water nadat zijn boot stil was gevallen, maar kwam niet meer boven. Na een urenlange zoektocht werd zijn lichaam gevonden. En bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West is gisternacht voor de tweede keer in een week een explosief afgegaan. Burgemeester Halsema heeft daarom met spoed camera's laten neerzetten, meldt AT5. Na de tweede knal zijn er 2 minderjarige verdachten opgepakt. Het kinderdagverblijf blijft wel gewoon open. Het weer dan nog van Weer Online. We krijgen een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De volledige top van Wereldvoetbalbond FIFA staat achter voorzitter Gianni Infantino. Hij treedt daarom niet af. Er was de hele dag crisisoverleg in Marokko over de ontstaande ophef rond Infantino. Hij kondigde plannen aan om het WK voetbal commerciëler te maken, maar trok die later weer in. TikTok heeft het account van de Amerikaanse roddelblogger Perez Hilton offline gehaald. Hij plaatste een livestream hoe hij zichzelf aan het verwonden was en onder het bloed zat. Zijn familie bevestigt dat hij in het ziekenhuis ligt. Door een menselijke fout werd de livestream pas na een kwartier uit de lucht gehaald. Als het aan een groep wetenschappers ligt, kan de accijns op benzine nog een stuk verder omhoog, meldt de Telegraaf. Van het geld dat oplevert, kunnen mensen met een laag inkomen een elektrische auto leasen, zodat die niet geraakt worden door de dure brandstof. In Frankrijk bestaat zo'n systeem al. En een enorme stunt op het tennistoernooi van Montreal. Tellen Griekspoor versloeg daar in 3 sets Alexander Zverev, de nummer 1 van de wereld. Griekspoor is daarmee door naar de derde ronde van het toernooi en moet het daar opnemen tegen de Hongaar Marozan of de Italiaan Arnaldi. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.

get this, okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Medusa en Rani. Silence.
0: Music.
1: Jamie Jones, State of Mind.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De laatste brandhaarden van de bosbrand in Veenrui zijn onder controle, zegt de veiligheidsregio. Aan het eind van de avond leidde het vuur op twee plekken weer even op. Een nablussen zal nog wel even duren. De bosbrand die maandag begon, heeft een vierkante kilometer aan natuur in de as gelegd. De FIFA biedt zijn excuses aan leden die zich buitengesloten hebben gevoeld door de plannen van Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Het was niet de bedoeling en zaken hadden anders aangepakt moeten worden, staat in een verklaring. Het FIFA-bestuur blijft wel achter Infantino staan, die kan gewoon blijven zitten. Bij een explosie en een brand in een gebouw in de Bronx in New York zijn een dode en 14 gewonden gevallen. 6 van de gewonden zijn brandweermensen. De brand woedde op 3 verdiepingen en er waren meer dan 300 brandweermensen nodig om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de explosie is toch niet bekend. En bij de wieleretappe in de Tour de France Femme naar de Mont Ventoux vrijdag is geen publiek welkom op delen van de berg. Het risico op bosbranden is te groot. Het regiobestuur had gevraagd om ook het parcours te veranderen en de berg van de andere kant te beklimmen, maar dat gebeurt niet. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.